en vrienden om me heen. Er waren altijd feesten, maar dat was leven zoals ik dat toen wou. Daar had ik voor gekozen. We gingen wel eens door, de nachten waren lang. Dan viel je zo je bed in, geen cent op zak.

Het uur is voorbij, een nieuw uur breekt aan. Dit is jouw lokale Radio Monza vanuit Kinrooi op 106.5, vanuit Maaseik op 105.6. Jouw lokale Radio Monza, ook te beluisteren op het internet www.radiomonza.be.

Ik heb gezien hoe kinderen kunnen zijn. Ik heb gezien hoe hard ze kunnen zijn. Tegen een kind dat anders doet op school. Tegen een kind dat afwijkt van gewoon. Ik heb gezien hoe mensen kunnen doen. Ik heb gezien hoe vreed ze kunnen doen. Tegen een mens dat anders voelt dan zij. Zo is de mens, zo is de maatschappij.

Op de weg aan het stuur voel ik me thuis. Langs de baan is zoveel te beleven. Ben verliefd op mijn wielen gesuis. Maar na dagen begint er wat te knagen. Want mijn hartje verlangt toch weer naar huis. Ja, mijn truck is mijn lust en mijn leven. Ben op weg, lieve schat, ben zo thuis. Ik wil niet ruilen voor geen goud, voor een andere baan.

Het uur is voorbij. Een nieuw uur breekt aan. Dit is jouw lokale Radio Monza vanuit Kinrooi op 106.5. Vanuit Maaseik op 105.6. Jouw lokale Radio Monza. Ook te beluisteren op het internet. www.radiomonza.be.

0: Dit is jouw lokale Radio Monza vanuit Kinrooi op 106.5, vanuit Maaseik op 105.6. Jouw lokale Radio Monza, ook te beluisteren op het internet. www.radiomonza.be.
1: Les arènes gonflées d'une

moet u iets bekennen. Ik word zo door de liefde verwend. Begrijp er niets aan, ben schandalig, kom.

0: bang zijn. Het liedje duurt niet lang.
1: Straks komt het vuile nieuws per kilo in de krant.
0: Maar nu moet ik het vertellen. Ik weet niet of u er nog bent.
2: Bij Johan de Graaf in de Gouwe Ouwe Show.

0: Zon, wind, sneeuw of regen.
1: Met Johan de Graaf op je radio.
0: Kun je er
2: altijd
0: tegen.
3: Luister recht aan uw toestel.
4: And now, here's the world's greatest DJ.

moet je wat vertellen wat je nog niet weet. Vertellen, tellen wat je nog niet weet. En vertel het nou aan niemand door, hè. Ik heb het gisteren nog gezegd.

tussen ons. Ze vertelt het aan niemand. Ook niet aan hem, ook niet aan haar. Maar het is waar. Maar het is waar. Heepst. Kom nou eens hier. Ik moet je wat vertellen wat je nog niet weet. Vertellen wat je nog niet weet. Vertel het nou aan niemand te horen.

0: Het uur is voorbij. Een nieuw uur breekt aan. Dit is jouw lokale Radio Monza vanuit Kinrooi op 106.5. Vanuit Maaseik op 105.6. Jouw lokale Radio Monza. Ook te beluisteren op het internet. www.radiomonza.be.
1: Radio Monza, het nieuws.
2: Het is officieel de warmste 19e juni sinds het begin van de metingen in 1892. In Ukkel steeg het kwik naar 33,4 graden, dat meldt het KMI. Het is daarmee ook de warmste junidag in 15 jaar. En de hitte die blijft nog even hangen. Want volgende week liggen de temperaturen opnieuw rond of boven de 30 graden, met maandag en dinsdag uitschieters tot 35 graden. Volgens het KMI wordt de hele zomer warmer dan normaal. En ook in Frankrijk is het extreem warm. In meer dan de helft van de departementen geldt code oranje. Daar worden over een paar dagen temperaturen tot 40 graden verwacht. Volgens de weerdiensten komen deze hittegolven door de klimaatverandering steeds vaker en vroeger in het jaar voor. Iran eist dat schepen voortaan 48 uur van tevoren toestemming vragen om door de straat van Hormuz te varen. Dat meldt de Iraanse maritieme autoriteit op social media. Volgens Iran is de maatregel nodig om vertraging te voorkomen. De beslissing is opvallend. Er was namelijk net afgesproken dat Iran de cruciale vaarroute weer volledig en zonder controles zou openen. In Libanon zijn minstens 47 doden en bijna 100 gewonden gevallen bij Israëlische luchtaanvallen. Dat meldt het Libanese ministerie van Volksgezondheid. De aanvallen vonden plaats vlak voordat Israël en Hezbollah in de loop van de dag een staakt-het-vuren afspraken gisteren.

0: wapenstilstand is een belangrijke doorbraak. Iran stelde dit namelijk als harde voorwaarde om de vredesgesprekken te starten met de Verenigde Staten. Een beetje opmerkelijk nieuws uit de wetenschap. Zit u op uw stoel? Want de aarde wordt over 5 miljard jaar dan toch niet opgeslokt door de zon. Onderzoekers van de KU Leuven hebben ontdekt dat eerdere theorieën daarover waarschijnlijk niet kloppen. Wel is het zo dat de zon en aarde steeds dichter bij elkaar komen te staan, maar dat gaan wij niet meer meemaken. De weersverwachting. Drukkend warm. Ook begin volgende week is dat zo. De hittegolf blijft nog even hangen. Voor de volgende dagen temperaturen boven de 30 graden. Maandag en dinsdag 35 tot 36 graden.
1: Dit was het Radio Monza Nieuws.

hartelijk welkom in het tweede gedeelte van de Gouden Oude Show. Wat een heerlijke plaat om mee te beginnen, of niet? Soms gone, gone, gone. Nou, we gaan nog niet weg. Nee, duurt nog even, een minuut of 55. Dan gaan we daarvan door. Dat was er een van Johnny Matthews. 1984, hier is Murray Head met The One Night in Bangkok.

Dat is een mooie of niet, soms deze van Leo Sayer met You Make Me Feel Like Dancing. Het is ook zo'n mooie plaat deze. Margriet Eshuis in de formatie van Lucifer met The Self-Pity.

niks te veel gezegd. Hè. Wat een mooie plaat of niets op deze van Lucifer met Margriet Eshuis, inderdaad, met de self-pity. De dame achter de piano, met de moedervlekje bovenop de lipjes. Heb je gezien, hè? Het blijft toch een hele mooie dame om te zien, inderdaad. Hier is Lindsay de Pol, 73 met Sugar Bee.

0: viooltje erbij, pianootje, de dametje erbij. Ach, wat een grote dikke hit toen de tijd in 1973. Ik heb het over de Lindsay de Bol. En de titel van de plaat, even netjes afkondigen, de graaf van daar ben je tenslotte voor, is Sugar Bear.
1: Jouw muziek, jouw favoriete artiesten. Je hoort ze hier, de Gouden Ouwe Show met Johan de Graaf.
2: Ladies and gentlemen, more disco radio action.
3: Where you going, baby? No, you can't take the car. Take the kid.

een heerlijke disco knoflaat of niet, soms deze van The Imperials met Who's Gonna Love Me. Muziek uit de jaren 60, 70 en 80 kriskast door elkaar heen met de Petula Clark.

heerlijk, deze muziek uit de jaren 60 met Don't Sleep in the Subway bij Tula Clark. We gaan zingen in onze eigen verstaanbare taal. Onze eigen verstaanbare taal, hier is Theo Diepenbroek. Oh.

het wel leuk om even mee te zingen of niet, van deze van Theo Diepenbroek. Theo Diepenbroek. Oh, getiteld Oh Darling. Zoals ik al zei, alles kriskras door elkaar heen, zoals deze, de Hummus Hummus.

tijdeloos muziek die nooit gaat vervelen of niet. Soms deze van de Hummus en dergelijke kind of house. Muziek van onze eigen vaderlandse bodem. Hier zijn de Zoos, ja, met na na na.

Een mooie van David Gerrick met Don't Go Out Into the Rain. Zoals jullie weten ben ik een beetje fan van de zeezenders van toen. Uit de jaren 60, 70, 80. Toen nog muziek klonk vanaf de Noordzee. Hier is een oude alarmschijf.

0: alarm schijf.
1: Alarmschijf op 6 mei 1973 bij Radio Veronica. Ik heb het over die mooie plaat van Neil Diamond met de Song Blue.

Dat is toch een mooie en oude alarmschijf bij Radio Veronica. Song, Song, Blue, dat was er een keer van Neil Diamond. Tweede gedeelte van de oude show met heerlijke muziekjes zoals deze. Hier is Wietse.

Dat blijft een geweldige single, deze van Wietse met Where Have You Been. We gaan overschakelen naar België-Vlaanderen. Daar vinden wij de single van de formatie The Dream Express met A Billion in 1, 2 en 3.

0: Het is toch leuk om deze nog eens een keertje te beluisteren, of niet? Met deze van Charlie Brown met de formatie The Two Man Sound.
1: De naald in de groef. De muziek uit de de muziek uit de speakers. Tijd voor vinyl. De Gouden Oude Show. Johan de Graaf.

0: das waren sehr schönes Jahrplatte oder nicht von Tony Holiday. Und der Tanze Samba mit mir in de Gouden Oude Show bijna tegen het einde. Ja, wat een leuke plaat draaien van de formatie BZN met Annie en met...
1: Dit is reclame op Radio Monza.
2: Feest bij Radio Monza. Spek en eieren op zondag 2 augustus. Kom genieten van een heerlijke ochtend vol gezelligheid. Lekker eten en live muziek. In het feestpaviljoen Essenstraat 1 bus 2 te Keunrooi bij Radio Monza. Op zondag 2 augustus, de aanvang is om 10 uur, einde omstreeks 16 uur. Vanaf de ochtend ontbijten, feesten en dansen. Live muziek met die Watse klatsers. Ambiance verzekerd. Inschrijven en betalen voor 26 juli bij Radio Monza. Kostprijs slechts 12 euro per persoon. Feesten, dansen en samen genieten. Mis het niet. Iedereen van harte welkom.
3: Klik koeltechnieken. Airco warmtepompen, zeker tot 30% besparing aan stookkosten en koeltechnieken. Officieel Daikin dealer. Wij herstellen en onderhouden ook andere merken. Onze warmtepomp kan perfect geplaatst worden in bestaande woningen, zonder veel breekwerk en stof. Het grote voordeel van onze warmtepomp, ze koelt ook goedkoop in de zomer. U heeft dan zeer weinig stroomverbruik, ideaal als u stroom heeft van uw zonnepanelen. U kan ons steeds bereiken telefonisch op het nummer 0485 057 246 voor een vrijblijvende offerte voor herstelling, onderhoud of plaatsing. Of via de website www.ikwilairco.com.
4: Vishandel Jacques en Lizzie Stijvers. Elke donderdag voormiddag in Keunrooi op de Rotonde van 8:30 tot 13:00. Elke vrijdag voormiddag op de Martin Bree van 8:30 tot 13:00. Uw visspecialist met vele soorten vers bewerkte en huisbereide visproducten. Natuurlijk vers gebakken kabeljauwfilet en overheerlijke verse kibbeling. Huisbereide visgratijns met kabeljauw, zalm of scampi's. Lasagne met verse zalm. Vele soorten vissoepen. Pennisalade met gerookte zalm, krab en garnaal. Huisbereide visbami, extra gevuld. En natuurlijk de beste en mooiste mosselen van Premier uit Zeeland. Voor info of bestellingen, bel naar 0475 48 3607. Of kijk op onze Facebookpagina, Vishandel Jacques Stijvers.
5: Op zoek naar een betrouwbare partner voor inbraak, camera- en telefoniesystemen? Dan moet je bij Beltec Keunrooi zijn. Kwaliteit en service staan er centraal voor al hun producten. Al 35 jaar staan ze klaar voor bedrijven en particulieren. Beltec Keunrooi. Sterk in wat ze doen. Correct in wat ze beloven. Ontdek het zelf en kies voor ervaring en vertrouwen. Beltec Keunrooi. Industriezone Leurbroek in Keunrooi. Voor meer info kijk op www.beltec.be.
6: Al meer dan 50 jaar staat Meubelen Geusens voor kwaliteitsmeubelen onder garantie. Bij ons krijgt u eerlijke informatie over slaapkamers, eetkamers, salons, relaxmeubelen en veel meer. Wij zijn gespecialiseerd in gezond slapen. Boxsprings en matrassen die zorgen voor echte nachtrust. Kom langs en laat u verhaal.

0: festival.be.
1: Geboorte, verloving, trouwen of zomaar een cadeau. Een mooi juweel in zilver en 18 karaat goud. Uurwerken voor dames en heren, voor klein en groot, voor jong en oud, in alle stijlen en trends, naar ieders budget. Ook hebben wij een atelier, waar oude sieraden worden omgetoverd tot hedendaagse creaties. Alle herstellingen worden vakkundig uitgevoerd. Dit allemaal op één adres. Juwelen Roos, Weertersteenweg 276, te Molenbeersel. Bel 0032 89 764 951 of kijk op juwelenroos.be.
2: De Telegram valt om de 14 dagen bij jou in de bus. Maar wist je dat je hem nu ook online kan lezen? Dat doe je op www.ikleesdetelegram.be, een interactieve website waarop je heel wat meer kan dan alleen maar lezen. Ga daarom vlug eens kijken naar www.ikleesdetelegram.be.
3: Heb je nieuw gezond nodig? Dan moet je Dominique Kretskes bellen. Kruisveldstraat 34 in Eelde-Dalsen. Voor het aanleg van nieuwe gezond, volledig met laser. Ook frezen, spitten, nivelleren. Voetbalvelden, paardenweides, ook voor kleine grondwerken. Frezen met overtofrees, egaliseren van paddocks en dergelijke. Bel Dominique Kretskes, Kruisveldstraat 34 in Eelde-Dalsen. Je kan hem bereiken op nummer 0476 500 676. Dat is 0476 500 676. Dominique Kretskes.
4: Team Thuisverpleging Nicole Hoube. Al meer dan 30 jaar ervaring in verpleging aan huis. Heeft u onze hulp nodig in de regio Kinderooi-Mazeik? Wij zijn er voor u. Bel ons vrijblijvend op het nummer 0497 70 59 10. Thuisverpleging Nicole Hoube. Wij maken van uw zorg onze zorg.
5: Dit was reclame op Radio Monza. Voor meer informatie, radiomonza@telenet.be. Het uur is voorbij. Een nieuw uur breekt aan. Dit is jouw lokale Radio Monza vanuit Kinrooi op 106.5. Vanuit Mazeik op 105.6. Jouw lokale Radio Monza. Ook te beluisteren op het internet. www.radiomonza.be.
6: Radio Monza, het nieuws.
7: De situatie in het Midden-Oosten blijft gespannen. De onderhandelingen tussen Amerika en Iran over een definitief eind van de oorlog zijn nog altijd niet begonnen. Die zouden normaal gisteren zijn gestart na de ondertekening van het voorlopige akkoord tussen Iran en de VS. Maar zelfs dat akkoord houdt amper stand. Sinds gisterenmiddag is er officieel een staakt het vuren tussen Hezbollah in Libanon en Israël. Het is afwachten of dat in de praktijk iets verandert. Het onweer heeft voor hinder gezorgd op het treinverkeer. Op verschillende spoorlijnen hebben geen treinen gereden, dat meldde de NMBS, omdat er bijvoorbeeld bomen op het spoor zijn gewaaid of omdat de bovenleiding is geraakt. Wie de trein moet nemen, ook vandaag nog, checkt best de app van de NMBS, want eer alles opgeruimd is, het kan nog even duren. In de Nations League volleybal zijn de Yellow Tigers, dat zijn de nationale volleybalvrouwen, zwaar onderuit gegaan tegen Duitsland. Het werd 3-0. Eerder deze week verloren ze ook al tegen Turkije en Brazilië. En zondag nemen ze het op tegen Frankrijk. Voor de komende wedstrijden moeten ze er 4 van de 5 winnen, als ze naar de finale winnen. Op het WK voetbal is de VS al zeker van de volgende ronde. Het won met 2-0 van Australië. Beide doelpunten vielen in de eerste helft. Amerika pakt zo 6 op 6 in zijn groep. En nog een binnengelopen bericht vanuit Engeland. Bij een botsing tussen twee treinen in de Engelse stad Bedford is 1 dode gevallen, zegt de politie. Bij het incident viel ook tientallen gewonden. Het ongeval gebeurde rond 5:30 gisteravond. 2 treinen reden op elkaar in de buurt van Bedford, ten noorden van Londen. Beide toestellen waren onderweg naar de Britse hoofdstad. En vanuit Corby en het andere vanuit Nottingham. Wat er precies is misgelopen is niet helemaal duidelijk. Dat wordt onderzocht. Weersverwachting blijft drukkend warm. Dit weekend temperaturen 29 tot 30 graden. Dat is iets minder warm dan de vorige dagen, maar toch blijft dus zwoel. Begin volgende week opnieuw 35 graden en er is 1 constante. Alle dagen de zon. Hevige zon.
6: Dit was het Radio Monza nieuws.
8: Monza's favoriet.
9: Hallo lieve luistervriendjes van Radio Monza. Ik ben Faison René.

0: Hey, en ik ben deze week verkozen tot Monza favoriet met mijn nieuwe single Speelkwartier van een glazen wasser. Haha, heel veel luisterplezier en tot snel!
1: Monza's favoriet.

0: Is het nu ochtend, middag, avond of nacht? Wij zijn er voor jou.
1: Wij zijn er voor jou.
0: 24 uur op 24 uur.
1: 24 uur op 24 uur.
0: Dit is Lokale Radio Monza.

0: Dit is reclame op Radio Monza.
1: Laatste maand. Grote leegverkoop wegens stopzetting bij schoenmode het schoentje aan de Voorsoverweg 14 te Voorsover in Roeteren. Dolle dagen van 2 juni tot 27 juli. En alles moet weg aan ongeziene prijzen. Omdat het schoentje 43 jaar heeft bestaan, gaan alle dames en heren schoenen aan €43 weg. Want, op is op. U kunt ons ook volgen op Facebook. Kleine lederwaren waaronder handtassen, portefeuilles, portemonnees, orthopedische steunzolen enzovoort aan grote kortingen. Dus van 2 juni tot 27 juni, grote uitverkoop van de laatste stok bij Schoenmode het Schoentje. Zondag 21 juni extra open. De winkel zal dan doorlopend open zijn van 10 tot 17 uur. En andere dagen zijn we open op de normale openingsuren. Maar Rijke en Johan bedanken al hun klanten voor het vertrouwen in het schoentje van de afgelopen 43 jaar. Want u weet, wie het schoentje past, past bij het schoentje.
2: Maar allee, doet je laptop van u het nu weer al niet? Kom, genoeg tijd verloren. We gaan naar RM Computers.
3: RM Computers is officieel excellent IT-verdeler. Gekend in onze regio voor topservice. Wij herstellen en verkopen laptops, printers, software en alle andere computerbenodigdheden. Wij lossen al je computerproblemen op. Ja, ook die van dochter Lief. En dit allemaal zonder afspraak. Bel ons op 089 650 643. RM Computers. Rijksweg 737. In Rotem, Dilse, Stokkem. Of surf naar www.rm-computers.be.
1: Zin in heerlijke Belgische chocolade? Ontdek chocolatier Valentino in Mazeik. Stationsstraat 38, tegenover het politiekantoor. Geniet van ons assortiment, parlines, koekjes, snoepgoed en nog veel meer. Het einde van het schooljaar is in zicht. En vergeet je juf en je meester niet. Wij maken mooie geschenkmanden, alles naar jouw wens. Ook kan je terecht voor suikervrije chocolade. We zijn open op woensdag, donderdag en vrijdag van 10 tot 18 uur. Op zaterdag van 10 tot 17 uur. Gesloten op zondag, maandag en dinsdag. En onze pralineautomaat is 24 uur of 24 beschikbaar. Valentino Chocolatier, Stationsstraat 38B in Mazeik.
4: U wil graag verbouwen en een nieuwe vloer of wand laten plaatsen. De Breese Tegelcentrale in Bree heeft voor u de passende oplossing. Met een groot assortiment aan schitterende vloer- en wandtegels. Laminaat, massieve parket, natuursteen op maat en tal van vloersoorten voor uw buitenaanleg. De Breese Tegelcentrale is de nummer 1 voor binnen en buiten. Bezoek onze toonzaal op het industrieterrein Kanaal Noord 1106 te Bree. Voor meer informatie telefoon 089 70 0007. Of bezoek onze website www.breesetegelcentrale.be. Wij zetten het voor u zwart op wit of een kleur in ons professioneel copycenter. Wij printen sneller en beter koop dan u verwacht. Ook voor alle zakelijke drukwerken, bedrijfsformulieren, enveloppen, naamkaartjes, folders en flyers. Maar ook familiaal drukwerk voor geboorte, huwelijk, jubileum. De mooiste uitnodigingen en aankondigingen. Hoge kwaliteit, professionele layouts, stipte leveringen en correcte prijzen. Press en paperclips in de Kloosterstraat 2 te Kinrooi. Uw kantoorvakhandel met Full Color Copy Center. Zie www.ppclips.be. Oftewel www.bureautop.be.
5: Thuisverpleging Nurza, team Els Kraags, bestaat uit een team verpleegkundigen met een groot hart voor zorg. Om u continu de meest kwalitatieve zorgen te kunnen geven, volgen we op regelmatige basis specialisatieopleidingen. In onze dienstverlening staat de patiënt centraal. Indien u ziek bent of niet meer goed te been, dan is thuisverpleging geen overbodige luxe. Wij staan 7 dagen op 7 voor u klaar. Bent u op zoek naar ervaren verpleegkundigen, regio Kinrooi-Mazeik, aarzel dan niet om ons te contacteren. Voor warme en professionele thuiszorg, Nurza, team Els Kraags, op het nummer 0477 52 55 89.
6: Medium Tim Live. Contact met overleden dierbaren. Live in de zaal. Op 11 september in CCHA Hasselt in de Concert- en Theaterzaal. Tijdens deze unieke avond maakt medium Tim contact met de spirituele wereld en brengt hij boodschappen van overleden dierbaren. Ontmoet opnieuw wie je nooit bent vergeten. Misschien is die boodschap wel voor jou. Koop nu je tickets via CCHA Hasselt te gast of via www.mediumtim.be. Medium Tim Live. Dit wil je niet missen.
7: Ondernemingen Ele NV vind je op de Leuerbroek 1078 in Kinrooi. Telefoon 089 46 54 74 of via e-mail elemark@skynet.be. Voor grondwerken en afbraakwerken, klinkerwerken, rioleringswerken, droogzuigingen en containervuur. Er is maar één adres. Ondernemingen Ele NV. Jeroen Monen, Schurenstraat nummer 9 in Mollebeersel, in de winkel van Ludo en Linda Monen. We hebben een mooie vitrinekoeling gezet met heerlijke ijstaarten, halve liters ijs, lactose- en suikervrij ijs, ijsbols en nog veel meer. Zelf ambachtelijk gemaakt. Jeroen Monen, Schurenstraat 9 in Mollebeersel. Kom langs en bestel je heerlijk ijs of ijstaarten

0: Gebroedersvers, dan doe het zelf, schrijnbakkerij. Weg naar Zwalbarg 210 op Glabbeek. Gebroedersvers staat garant voor kwalitatieve schrijnbakkerij op maat van de klant. Gespecialiseerd in het realiseren van uw droomkeuken. Nolte keukens aan onklopbare prijzen. Gebroedersvers staat bekend voor zijn kwaliteit en vakmanschap. Als uitvoerder van uw interieur en totaalinrichting is Gebroedersvers de geschikte partner. Keuze uit alle maten en vormen voor uw deuren en kasten. Quickstep en laminaat aan zeer speciale hoeveelheidsprijzen. Alle plaatwerk wordt op maat gezaagd. Vraag vrijblijvend tekening en offerte aan in onze showroom. De plaatsing wordt gedaan door onze vakbekwame vakmannen. Totaal interieurs, keukens, dressings, rustiek, modern, strak. De Gebroeders Verson gaan geen uitdaging uit de weg. Gebroeders Verson, weg naar Zwalbarg 210 3660 op Glabbeek. Telefoon 089 85 73 21. Zie ook website www.verson.be. E-mail info@verson.be. Tot ziens bij Gebroeders Verson.
1: Dit was reclame op Radio Monza. Voor meer informatie radiomonza@telenet.be. Het uur is voorbij. Een nieuw uur breekt aan. Dit is jouw lokale Radio Monza vanuit Kinrooi op 106.5. Vanuit Maaseik op 105.6. Jouw lokale Radio Monza. Ook te beluisteren op het internet. www.radiomonza.be.
2: Radio Monza. Het nieuws.
3: De situatie in het Midden-Oosten blijft gespannen. De onderhandelingen tussen Amerika en Iran over een definitief eind van de oorlog zijn nog altijd niet begonnen. Die zouden normaal gisteren zijn gestart na de ondertekening van het voorlopige akkoord tussen Iran en de VS, maar zelfs dat akkoord houdt amper stand. Sinds gistermiddag is er officieel een staakt het vuren tussen Hezbollah in Libanon en Israël. Het is afwachten of dat in de praktijk iets verandert. Het onweer heeft voor hinder gezorgd op het treinverkeer. Op verschillende spoorlijnen hebben geen treinen gereden, dat meldde de NMBS, omdat er bijvoorbeeld bomen op het spoor zijn gewaaid of omdat de bovenleiding is geraakt. Wie de trein moet nemen, ook vandaag nog, checkt best de app van de NMBS, want eer alles opgeruimd is, het kan nog even duren. In de Nations League volleybal zijn de Yellow Tigers, dat zijn de nationale volleybalvrouwen, zwaar onderuit gegaan tegen Duitsland. Het werd 3-0. Eerder deze week verloren ze ook al tegen Turkije en Brazilië. En zondag nemen ze het op tegen Frankrijk. Voor de komende wedstrijden moeten ze er 4 van de 5 winnen, als ze naar de finale winnen. Op het WK voetbal is de VS al zeker van de volgende ronde. Het won met 2-0 van Australië. Beide doelpunten vielen in de eerste helft. Amerika pakt zo 6-6 in zijn groep. En nog een binnengelopen bericht vanuit Engeland. Bij een botsing tussen twee treinen in de Engelse stad Bedford is 1 dode gevallen, zegt de politie. Bij het incident vielen ook tientallen gewonden. Het ongeval gebeurde rond 5:30 gisteravond. Twee treinen reden op elkaar in de buurt van Bedford, ten noorden van Londen. Beide toestellen waren onderweg naar de Britse hoofdstad en vanuit Corby en het andere vanuit Nottingham. Wat er precies is misgelopen is niet helemaal duidelijk, dat wordt onderzocht. De weersverwachting blijft drukkend warm. Dit weekend temperaturen 29 tot 30 graden. Dat is iets minder warm dan de vorige dagen, maar toch blijft dus zwoel. Begin volgende week opnieuw 35 graden en er is 1 constante. Alle dagen de zon. Hevige zon.
2: Dit was het Radio Monza Nieuws. Monza's favoriet.
4: Hallo lieve luistervriendjes van Radio Monza. Ik ben Faisal René en ik ben deze week verkozen tot Monza favoriet met mijn nieuwe single Speelkwartier van een glazen wasser. Haha, heel veel luisterplezier en tot snel.
2: Monza's favoriet.

0: Goedemorgen, luisteraars. Een hele goede morgen vanuit een zeer zonnig Kinderooi. En omstreken.
1: Ik weet het zeker, het wordt mijn dag vandaag.
0: De temperaturen worden vandaag extreem warm. 30, 31 graden. Voor ons in het Belgenland veel te warm. Maar ja, alle zegen komt van boven. En regen zit er voorlopig nog niet in.
1: Snel vooruit, de slager zingt en zwaait met zijn mes.
0: En voor de mensen van de oudere generatie, veel, veel drinken. Niet te veel bier, maar water of limonade.
1: Goedemorgen, hier ben ik. Zeg wat.
0: En nou, meestal maar binnen blijven.
1: Vandaag. Hallo, goedemorgen.
0: Of zoals bij Tony de airco aanzetten.
1: Een kopje.
0: En genieten met Rita.
1: Dat heb ik graag.
0: Ik zeg nogmaals een goeiemorgen.
1: In de Kempen en de Haan. En
0: veel plaatjes, weinig praatjes. Plaatjes kunnen vandaag niet aangevraagd worden.
1: Goeiemorgen, hier ben ik.
0: Dat kan wel van maandag tot vrijdag.
1: Het wordt mijn dag vandaag.
0: Indien de collega's dat wensen. Maar vandaag is het muziek, muziek, muziek. Dat was weer Radio Monza. In de Hazenstraat nummer 1. In Kinderooi. De kantine is geopend. Die komen ze er klaar voor.
1: Welk weer zal het zijn?
0: En u kunt beschikken.
1: En de haan. En
0: pintje groot of klein. Moet je bij Radio Monza zijn.

0: Donnerversie is er van Reinhard Maai.
1: Van toen hou ik van jou. Misschien oprechter en bewuster trouw.
0: We gaan eventjes een sprong maken naar Amerika met deze mooie plaat van The King of Rock and Roll, Elvis Presley. Let me be your teddy bear.

In de jaren 60, 70, heel populair. Op feesten en partijen. Peter Kloeijn. Met een Marijke.

Prachtige muziek van Christian Anders. Geen echt voorbij. De kantine is geopend. Nicole is er klaar voor. En wij zorgen voor de muziek. Frans Bauer met 7 rozen, 7 jaren. En de rest komt erbij.

0: Hij mag er dikwijls de revue passeren. Onze goede vriend Frans Bauer betekent een plaat van 7 jaar en 7 rozen. Jawel, deze dan. André Hazes.
1: Zeg maar niets.
0: Zeg maar niets meer. Dat is veel te warm hoor, voor te zeggen.

Een van de prachtige nummers van André Hazes. Helaas te vroeg voor ons heen gegaan. Maar de muziek blijft er altijd bestaan hier bij Radio Monza. Nogmaals een goedemorgen.

Er zijn nog veel festivals aanwezig. Slagerfestivals, helemaal. Scorpions, deze man, mooi dan. Deze dan. Wij vieren feest.

Dan hebben we vandaag een jarige. Onze goede vriend Liam is vandaag jarig. Hij wordt vandaag 14 jaar, dat heb ik gehoord, vernomen. En hij doet de groetjes, krijgt de groetjes van, aangeboden van oma en opa. En ook van de rest van de band, van de familie, van de vrienden en kennissen. Ook van mama en papa. En ook van het Frans Radio Monza team hier bij Radio Monza. Luister weg, Liam. Maak er een fijne dag van. De zon schijnt lekker. Geniet ervan. Niet te veel drinken, maar genieten. Met deze mooie plaat van ZZ Top. En give me all your loving. En nogmaals, proficiat.

Sommers. De beste op de rest helemaal. Winnie Sommers met deze mooie plaat. Achter de wolken schijnt de zon. Maar de zon schijnt hier boven Kenroy. Volonté. Met deze.

prachtige Belgische klanken van Lux Steno. Ik voel me goed. Hij voelt zich goed. Vandaag kan het nog lekker warm worden, denk ik wel. Maar daar gaan we binnen blijven zitten. Tot vanavond, ja. Hopelijk blijft het droog.

0: Dit is reclame op Radio Monza. Terug in Maasdijk. En wat zijn we blij. Ontdek de Korenaar bij Serie in het Stationsplein 8 in Maasdijk. Dagelijks vers brood, krokante en harde broodjes en de heerlijke suikervrije wafeltjes, chocopasta en nog veel meer. Op zoek naar glutenvrij brood? Ook dat vind je bij ons. Of een origineel geschenk? Spring binnen voor onze mooie pakketjes voor speciale gelegenheden. En ontdek onze knapkoek in prachtige geschenkverpakking. We zijn open op maandag, dinsdag en vrijdag van 7:30 tot 17:00. Op woensdag van 7:30 tot 14:00. Zaterdag van 8 tot 14:00. En zondag van 8 tot 12. Donderdag is onze sluitingsdag. Welkom bij de Korenaar, Stationsplein 8 in Maasdijk. Ze zijn er weer. De heerlijke afvalgerechte zomeraanbod van Traiteur Dien Shakiyake. Heerlijke spijribs, tal van aspergegerechten, zomerse maaltijdsalades, paella, heerlijke desserts en steeds een ruim aanbod van 80-tal bereide gerechten in onze winkel. Iedere dag open. Onze website www.traiteurdienshakiyake.be of Rijksweg 770 in Dilse. Telefoon is bereikbaar op 089 56 31 82. Dat is www.traiteurdienshakiyake.be.
1: Grote of kleine honger? Wij zorgen voor een heerlijke maaltijd. Café en restaurant Grenzeloos. In de Fummer 18, Tudderen, Duitsland. Op 15 minuten vanaf Maasdijk. Vlakbij de Aldi en DM. Elke dag middagstisch met heerlijke schnitzelsalade en frieten voor maar €9,90. Kom ook proeven van onze heerlijke Indische specialiteiten. Wij zijn dagelijks geopend van 11:30 tot 22:00. Grenzeloos genieten bij restaurant en café Grenzeloos. In de Fummer 18, Tudderen, Duitsland. www.tasteofindia.be. Elke dag dezelfde vraag. Wat eten we vandaag? Maak het je vandaag maar lekker gemakkelijk. Frituur Müllerhof in Molenbeersel heeft een groot assortiment huisbereide gerechten, vers belegde broodjes, hamburgers, snacks en de lekkerste goudgele frietjes. Je kan ook bij ons blijven eten in ons vernieuwde zitgedeelte. Frituur Müllerhof is alle dagen open, behalve op maandag en dinsdag. Maak het je gemakkelijk en bestel online. www.frituurmullerhof.be. Volg ons ook op Facebook en Instagram.
2: Op zoek naar een betrouwbare partner voor inbraak, camera- en telefoniesystemen? Dan moet je bij Beltec Kinroy zijn. Kwaliteit en service staan er centraal voor al hun producten. Al 35 jaar staan ze klaar voor bedrijven en particulieren. Beltec Kinroy. Sterk in wat ze doen. Correct in wat ze beloven. Ontdek het zelf en kies voor ervaring en vertrouwen. Beltec Kinroy. Industriezone Leurbroek in Kinroy. Voor meer info kijk op www.beltec.be.
3: Beste luisteraars, er is weer de grote tombola bij Radio Monza. Onze medewerkers komen bij u langs om de tombola-kaarten te verkopen. Al bij voorbaat dank, Radio Monza, Esserstraat 1, Busstraat in Rooi.
4: Zoek je tafelverhogers voor je tuintafel of meubelverhogers voor je bureau, bank of kast? Ga dan direct naar timmershop.nl. Daar vind je een groot assortiment meubelverhogers. Maak je je meubels liever zelf? Timmershop.nl heeft alle verbindingsbouten, inslagmoeren en scharnieren die je nodig hebt. Maar ook beuken, deuvels en deuvelstokken tot wel een meter lang. Moet die kastdeur zo ver mogelijk open? Wij hebben verschillende oplossingen waarmee ze tot wel 270 graden opengaan. Tevens kun je bij ons terecht voor hoogwaardig meubelbeslag van Hettich, Bloem en Gras. Timmershop.nl. Voor de vakman en de doe-het-zelver. Bezoek direct onze webshop op timmershop.nl. Op zoek naar comfortabel, veilig en stipt vervoer? Bij VIP Taxi Maasdijk bent u aan het juiste adres voor VIP vervoer, zakelijk vervoer, dagelijkse ritten, luchthavenvervoer, comfort en service op maat. Wij brengen u snel en veilig naar uw bestemming, steeds met een glimlach. Mail naar info@viptaximaasdijk.com of bel 0479 16 50 93. VIP Taxi Maasdijk. Betrouwbaar vervoer, dag en nacht.
1: Hypnose treedt de laatste jaren meer op de voorgrond als een volwaardige therapie voor de meest uiteenlopende geestelijke en lichamelijke aandoeningen. De medische wetenschap erkent ook meer en meer de therapeutische waarde en gebruikt deze dan ook steeds vaker hiervoor. Ook voor stoppen met roken,
5: afvallen of traumaverwerking is het een makkelijk alternatief. Gelukkig kan jij hiervoor bij hypnotherapeut Svenny Ritsen terecht. Alles is bespreekbaar door de vele opleidingen die ze hiervoor gedaan heeft. Hypnose werkt, dat is een ding dat zeker is. En zo is het makkelijker om je doelen te bereiken. Svenny's hypnosepraktijk ligt in Deelse of ze komt op verplaatsing. Wat het nog makkelijker maakt om jouw doelen te behalen. Werkt alleen op afspraak. Wil je meer info? Kijk op Facebook Svenny Ritsen. Of bel 0479 818 166. 818 166. Ook voor energetische stervensbegeleiding kan je op Svenny vertrouwen. 0479 818 166.
3: Café de Marathon op 20 juni. Wandel- en fietsmarathon ten voordele van de hobbelige stop. Kom op tegen kanker. 11, 21 of 42 kilometer. Inschrijving is €5 ter plaatse vanaf 10 uur. Er is ook tombola en er zijn lekkere braadworsten. Vanaf 16 uur is er live muziek met DJ Hans Larsson.
2: Dorst? Kom naar Drankenhal Korsjens op het industrieterrein Jagersborg in Maaseik. We hebben alles. Van bier tot frisdrank, wijn en sterke drank. Ons assortiment is enorm. Zoek je een geschenk? Onze biermanden zijn perfect voor elke gelegenheid en elk budget. We helpen je met in- en uitladen. Meer gemak voor jou. Bezoek ons aan de Schoorstraat 6 en vraag naar onze klantenkaart voor extra voordeel. Drankenhal Korstjens, waar elke dorst wordt gelest.
6: Op zoek naar Noveenkaarsen? Dan moet je bij Partijhandel Rodo zijn. Wij hebben het grootste aanbod in België en Nederland. Meer dan 150 verschillende afbeeldingen en teksten. Verkrijgbaar als 3, 6 en 9-daagse branders in wit en rood. En we personaliseren ze helemaal naar jouw wens. Voor particulieren en groothandel. Bij Partijhandel Rodo vind je ook een gigantische stokverkoop van schroeven, bevestigingsmaterialen, gereedschap, poets- en wasproducten, potten, pannen en nog veel meer. En altijd aan de scherpste prijzen. Kom langs in Bree, Kluishofweg 7.

0: Op al uw aankopen en uniek in de regio, geen voorrijkosten binnen de 15 kilometer. VDS Electronics, Breersteenweg 321 in Kinrooi. Bel 089 70 22 48 of kijk op vdselectronics.be.
1: Dit was reclame op Radio Monza. Voor meer informatie, radiomonza@telenet.be. Het uur is voorbij. Een nieuw uur breekt aan. Dit is jouw lokale Radio Monza vanuit Kinrooi op 106.5. Vanuit Maaseik op 105.6. Jouw lokale Radio Monza. Ook te beluisteren op het internet. www.radiomonza.be.
2: Radio Monza, het nieuws.
3: De situatie in het Midden-Oosten blijft gespannen. De onderhandelingen tussen Amerika en Iran over een definitief eind van de oorlog zijn nog altijd niet begonnen. Die zouden normaal gisteren zijn gestart na de ondertekening van het voorlopig akkoord tussen Iran en de VS, maar zelfs dat akkoord houdt amper stand. Sinds gisterenmiddag is er officieel een staakt het vuren tussen Hezbollah in Libanon en Israël. Het is afwachten of dat in de praktijk iets verandert. Het onweer heeft voor hinder gezorgd op het treinverkeer. Op verschillende spoorlijnen hebben geen treinen gereden, dat meldde de NMBS, omdat er bijvoorbeeld bomen op het spoor zijn gewaaid of omdat de bovenleiding is geraakt. Wie de trein moet nemen, ook vandaag nog, checkt best de app van de NMBS, want eer alles opgeruimd is, het kan nog even duren. In de Nations League volleybal zijn de Yellow Tigers, dat zijn de nationale volleybalvrouwen, zwaar onderuit gegaan tegen Duitsland. Het werd 3-0. Eerder deze week verloren ze ook al tegen Turkije en Brazilië. En zondag nemen ze het op tegen Frankrijk. Voor de komende wedstrijden moeten ze er 4 van de 5 winnen, als ze naar de finale winnen. Op het WK voetbal is de VS al zeker van de volgende ronde. Het won met 2-0 van Australië. Beide doelpunten vielen in de eerste helft. Amerika pakt zo 6 op 6 in zijn groep. En nog een binnengelopen bericht vanuit Engeland. Bij een botsing tussen twee treinen in de Engelse stad Bedford is 1 dode gevallen, zegt de politie. Bij het incident viel ook tientallen gewonden. Het ongeval gebeurde rond 5:30 gisteravond. Twee treinen reden op elkaar in de buurt van Bedford, ten noorden van Londen. Beide toestellen waren onderweg naar de Britse hoofdstad. En vanuit Corby en het andere vanuit Nottingham. Wat er precies is misgelopen is niet helemaal duidelijk. Dat wordt onderzocht. Weersverwachting blijft drukkend warm. Dit weekend temperaturen 29 tot 30 graden. Dat is iets minder warm dan de vorige dagen, maar toch blijft dus zwoel. Begin volgende week opnieuw 35 graden en er is één constante. Alle dagen de zon. Hevige zon.
2: Dit was het Radio Monza Nieuws.

Weegwoorden zijn ons goedjes in, denk ik wel. Temperatuur boven de 30 graden. Met de Sky Devils, I Can't Start Crying. Te warm is ook te warm hoor. Voor mens en dier. Ik zeg nogmaals een goeiemorgen.

op Ment, Ment TV mogen ze rustig de revue passeren. Sasha en Dave. De best of the rest.

0: En voor de mensen die iets te vieren hebben met Laurelin.
1: Met jou hier.
0: Wij vieren feest hier, niet bij Radio Monza, maar ergens anders wel. De mensen die iets te vieren hebben, geniet ervan.

Zij is helemaal te zien en te horen op Vlaamse feesten overal, in België en overal, in Nederland, Duitsland, overal, ze mag hoeveel winnen. Slagerfestivals op ze geliefd. Wij vieren feest, natuurlijk ook de mensen die ze vieren hebben. Geniet ervan, maar doe het rustig aan met deze mooie plaat van Dave Dozy Picky, Megan Ditch en The Legend of Xanadu. Speciaal voor de rockliefhebbers. Jantje van Bussel en Chuck Lemmers.

In de jaren 76, heel populair op feesten en partijen, deze mooie plaat van Dave D, Dozy Vicky, Megan Titch en The Legend of Xanadu. We gaan maar naar... Ja. Cody Konings. Liefhebbers van Cody Konings.

Helemaal Corrie Konings met deze mooie plaat. En vandaag hebben we de laatste bellen. De bellen van vandaag was onze goede vriend Bobo. En ik weet dat hij Bobo het schaar plaatsvaartje hoofd van Cultura. Maar ik heb ook de collega's. Liam heeft ook gebeld, die vandaag jarig is. En ook voor Tony en voor Rita, die vandaag feest vieren, denk ik wel. Of genieten van het zonnetje, of van een airco binnen. Maar onze goede vriend Bobo is vandaag de laatste beller vandaag. En hij geeft een mooi plaatje van Cultura. Mooi, leven is mooi. Zo zeggen Bobo, wat een fijne dag van.

Hij mag het dikwijls de revue passeren, onze goede vriend Wiltura. Helaas is stop met zingen en met pensioen. Jawel, mooi, leven is mooi. En speciaal voor onze goede vriend Momo, die was de laatste bellen vandaag. Maak er een fijne dag van, met deze mooie plaat van De Amigos. Das Weiße Schiff verlässt den Hafen.

0: De vele albums van die Amigos. De Spaceship verlässt den Hafen.
1: Wohin der Wind dich
0: weht. We gaan eventjes terug naar Engeland. Meteen op de plaat van The Beatles. Jaren populair in Vlaanderen en overal. Deze op de plaat van The Beatles. Yellow Submarine.
2: In the t-

Maar overal ter wereld zijn mooie meisjes natuurlijk altijd. Deze mooie plaat van Demis Roussas. We gaan terug naar België. Lindsay, zon, zee en strand krijgen we gratis en voor niks.

Lindsay droomt er altijd van, denk ik wel. Zon, zee en strand. Het zal overal op de stranden druk zijn, denk ik wel. De echte zaklopers kunnen ervan genieten.

gaan zo langzaam naar het einde van dit programma. Ik zal de mensen die geweld hebben bedankt. En ook voor de mensen, maak er een fijne dag van. De zon schijnt lekker. De zonnekloppers, geniet ervan, profiteer ervan. Ik maak mijn afspraak donderdagmorgen zonder zorgen. Zeg, maak er een fijn weekend van. De zon schijnt lekker, geniet ervan. Sam Goris, wij zijn de mannen die de grazen branden.

0: kan het beter.
1: Prachtige klanken van Marco Schuitmaker. We gaan langzaam naar het einde van het programma. Ik zou zeggen, maar mensen, bedankt voor de telefoontjes. Maak er een fijne dag van. Geniet ervan. De zon schijnt lekker. Hou ervan. Lieve was een Psalm Zegers.

0: Dit is reclame op Radio Monza.
1: Voor alle banden en velgen aan de beste prijzen is er één adres. De Bandenshop op de Breersteenweg 368 in Kinrooi. Velgen in aluminium of staal, verlagingsveren, schroefveren of sportuitlaten kunnen wij leveren. Uitlijnen doen we met de meest moderne apparatuur. De opslag van uw wielen, wij zorgen ervoor. Voor informatie kan je onze website bezoeken www.bandenshop.be of bel ons op 0032 89 703 426. De Bandenshop, open van 9 tot 12 en van 13 tot 19 uur. Zaterdag, zondag en maandag zijn we gesloten. De Bandenshop in Kinrooi op de Breersteenweg 368. Telefoon 0032 89 703 426. Of onze website www.bandenshop.be. Banden van de Bandenshop. Daar kan je mee thuiskomen.
2: Veilig rijden en soepel trappen? Dat doe je bij budgetbanden Biesel en RC2-wielers. Autobanden, fietsen, motors en scooters, altijd vakkundig, voordelig en met een glimlach. Heb je zelf banden gekocht? Geen probleem. Wij leggen ze er graag voor je op. We werken uitsluitend op afspraak, zodat we echt tijd hebben voor jou en je voertuig. Budgetbanden Biesel en RC2-wielers. Samen sterk in service en voordeel. Op de Makkestraat 3 in Molenbeersel. Bel 0031 6 16 82 19 62.
3: Ondernemingen Ele NV vind je op de Leurbroek 1078 in Kinrooi. Telefoon 089 46 54 74. Of via e-mail elemark@skynet.be. Voor grondwerken en afbraakwerken, klinkerwerken, rioleringswerken, droogzuigingen en containervuur. Er is maar één adres. Ondernemingen Ele NV.
4: Fuse fietstocht vanaf plusminus 30 kilometer op zondag 21 juni. Vertrek vanaf 10 uur bij Radio Monza en ook aankomst bij Radio Monza. Inschrijven €5 met twee consumpties te gebruiken bij Radio Monza. Grote tombla, trekking rond 18 uur. Iedereen van harte welkom.
5: Verwen uzelf, uw partner of geniet met het hele gezin van een heerlijke vakantie aan zee of enkele dagen uitwaaien aan de kust. Huur één van de vijf luxueuze, gezellige vakantieappartementen, gelegen in het hartje centrum van Oostende, op slechts 150 meter van het grootstrand. De kinderen moeten zelfs geen straat oversteken. Reserveer op onze beveiligde website vakantieappartementeninoostende.be 089 35 81 82 of via WhatsApp 0475 57 86 00. Kies uit ons aanbod en reserveer het gewenste appartement. De verhuurprijs wordt meteen getoond. Vakantieappartementen in Oostende.be. Voor een zalige vakantie aan zee.
6: Zoekt u een grasmaaier voor de particulier of hovenier? Of ander tuingereedschap van klein tot groot? Een trekker of een graafmachine? Bij Intrakmachines voor Buiten vindt u het allemaal. De koffie staat voor u klaar in Weert en in Voerendaal. Of neem een kijkje op www.intrak.nl. Intrakmachines voor buiten. U kan er ook terecht voor onderhoud en herstellingen.
1: De bloemenautomaat van Ludo en Linda Mone in de gemeente Kinrooi. Nog snel een bloemetje nodig? Dag en nacht, 24/7, kan u in de bloemenautomaat beslist een bloemetje bekoren. Eén adres. Bloemenautomaat Ludo en Linda Mone. Scheurstraat 9 in Kinrooi. Voor de mooiste boeketten 24/7.
3: Heerlijke verse aardbeien, bramen en blauwbessen. Uit onze automaat, 24 uur per dag, 7 dagen op 7. Bij Maarten Rooijakkers, Tongerlooseweg nummer 6 in Kinrooi. Telefoon is bereikbaar op 0495 571 382. Dat was Tongerlooseweg nummer 6 in Kinrooi. Voor uw heerlijke aardbeien, blauwbessen en bramen. Bij Maarten Rooijakkers. Je bent van harte welkom.
7: Het huis van Maria is al meer dan 20 jaar haar trots en vreugde. Hoewel ze dat houten latten plafond toch graag wil vervangen. Maar renovatie lijkt een nachtmerrie.
8: overal stof.
7: Gelukkig is dat niet het geval met spanplafonds Stijvers. Ah. Met meer dan 20 jaar ervaring hebben deze vakmannen alles onder controle. In slechts één dag is dat oude plafond van Maria verleden tijd. Zonder sloopwerk, zonder stress. Niet alleen chic, maar ook brandveilig, vochtbestendig en met 10 jaar garantie. Ben jij ook je lattenplafond beu? Laten we dat veranderen. Bezoek stijvers.be. Spanplafond Stijvers. Een nieuw plafond in één dag.
5: Thuisverpleging Nurza, team Els Kraags, bestaat uit een team verpleegkundigen met een groot hart voor zorg. Om u continu de meest kwalitatieve zorgen te kunnen geven, volgen we op regelmatige basis specialisatieopleidingen. In onze dienstverlening staat de patiënt centraal. Indien u ziek bent of niet meer goed te been, dan is thuisverpleging geen overbodige luxe. Wij staan 7 dagen op 7 voor u klaar. Bent u op zoek naar ervaren verpleegkundigen, regio Kinrooi-Mazeik, aarzel dan niet om ons te contacteren. Voor warme en professionele thuiszorg. Nurza, team Els Kraags. Op het nummer 0477 52 55 89.
4: Grote open deurdagen van 18 tot en met 20 juni bij VDS Electronics, Breiersteenweg 321 te Kinrooi. Zet 18, 19 en 20 juni in je agenda. VDS Electronics Summer Experience. 3 dagen vol beleving. Demonstraties, exclusieve kortingen en fantastische prijzen. Kom langs en beleef het zelf. VDS, Breiersteenweg 321 te Kinrooi. Voor elkaar met elkaar op zondag 28 juni. Feestpaviljoen Radio Monza op de Esserstraat 1, bus 2 te Kinrooi. Artiestenparade met optredens van Freddy Davis, feestzanger René, Dienand Rutgers, duo Hoe Ouwer Hoe Gekker. Iedereen van harte welkom vanaf 14 uur. Presentatie Hans en Chris. Inkom is gratis.
3: Dakwerken Wijnen Stefan voor platte daken, hellende daken, renovatie en nieuwbouw. Zinkwerken, bak- en hanggoten, gevelbekleding, ontlossen en reinigen van daken is er maar één adres. Dakwerken

0: nieuws.
1: De situatie in het Midden-Oosten blijft gespannen. De onderhandelingen tussen Amerika en Iran over een definitief eind van de oorlog zijn nog altijd niet begonnen. Die zouden normaal gisteren zijn gestart na de ondertekening van het voorlopige akkoord tussen Iran en de VS, maar zelfs dat akkoord houdt amper stand. Sinds gisterenmiddag is er officieel een staakt het vuren tussen Hezbollah in Libanon en Israël. Het is afwachten of dat in de praktijk iets verandert. Het onweer heeft voor hinder gezorgd op het treinverkeer. Op verschillende spoorlijnen hebben geen treinen gereden, dat meldde de NMBS, omdat er bijvoorbeeld bomen op het spoor zijn gewaaid of omdat de bovenleiding is geraakt. Wie de trein moet nemen, ook vandaag nog, checkt best de app van de NMBS, want eer alles opgeruimd is, het kan nog even duren. In de Nations League volleybal zijn de Yellow Tigers, dat zijn de nationale volleybalvrouwen, zwaar onderuit gegaan tegen Duitsland. Het werd 3-0. Eerder deze week verloren ze ook al tegen Turkije en Brazilië. En zondag nemen ze het op tegen Frankrijk. Voor de komende wedstrijden moeten ze er 4 van de 5 winnen, als ze naar de finale winnen. Op het WK voetbal is de VS al zeker van de volgende ronde. Het won met 2-0 van Australië. Beide doelpunten vielen in de eerste helft. Amerika pakt zo 6-6 in zijn groep. En nog een binnengelopen bericht vanuit Engeland. Bij een botsing tussen twee treinen in de Engelse stad Bedford is 1 dode gevallen, zegt de politie. Bij het incident vielen ook tientallen gewonden. Het ongeval gebeurde rond 5:30 gisteravond. 2 treinen reden op elkaar in de buurt van Bedford, ten noorden van Londen. Beide toestellen waren onderweg naar de Britse hoofdstad en vanuit Corby en het andere vanuit Nottingham. Wat er precies is misgelopen is niet helemaal duidelijk, dat wordt onderzocht. Weersverwachting blijft drukkend warm. Dit weekend temperaturen 29 tot 30 graden. Dat is iets minder warm dan de vorige dagen, maar toch blijft dus zwoel. Begin volgende week opnieuw 35 graden en er is 1 constante. Alle dagen de zon. Hevige zon.
2: Dit was het Radio Monza Nieuws.

again, thinking of when

0: Is het nu ochtend, middag, avond of nacht? Wij zijn er voor jou.
1: Wij zijn er voor jou.
0: 24 uur op 24 uur.
1: 24 uur op 24 uur.
0: Dit is Lokale Radio Monza.

0: Dit is reclame op Radio Monza.
1: Automatische stempels, rubberstempels, relief- en blinddrukstempels, metalen stempels, tekst- en motiefstempels, duiven- en formulestempels, automatische nummerstempels, datumstempels, zakstempels, balpennen met stempels, zelfmaakstempels. Wij maken alle stempels voor alle doeleinden voor kantoor en industrie, voor thuis en onderweg. Press en paperclips in de Kloosterstraat Weteke in Rooi. Uw kantoorvakhandel met Full Color Copy Center. Zie www.ppclubs.be of www.bureautop.be. Makkelijk te bereiken, makkelijk te parkeren.
2: Van Hovenhout, al sinds 1939 jouw betrouwbare partner in hout en houtbewerking. Bij Van Hovenhout combineren we vakmanschap met de schoonheid van natuurlijk hout en leveren duurzame, op maat gemaakte houtoplossingen. Van Hovenhout zorgt voor gevelbekleding, betonindustrie, bouwpakketten voor zelfbouwers, slimme verpakkingsoplossingen en daken op maat. Allemaal geleverd bij jou op de werf. Van Hovenhout is geopend van maandag tot en met vrijdag van 7 tot 12 en van 12:45 tot 17 uur. Van Hovenhout, Leurbroek 1046 te Keunrooi, telefoon 089 70 11 70. Zie ook www.vanhovenhout.be.
3: Carrosserie van der Veke in Keunrooi en Deelse Stokkum. U erkent carrosseriehersteller voor bijna elke verzekering. Carrosserie van der Veke stelt altijd een vervangwagen ter beschikking. En onze takeldienst staat 24 uur op 24 voor u klaar. Carrosserie van der Veke in Keunrooi en Deelse Stokkum. De kwaliteit en service staan voorop. Carrosserie van der Veke, Leuerbroek 1061 in Keunrooi. Bel 089 70 11 64. En op de Rijksweg 946 in Deelse Stokkum. Bel 089 85 36 08.
4: Op zoek naar een betrouwbare partner voor inbraak, camera- en telefoniesystemen? Dan moet je bij Beltec Keunrooi zijn. Kwaliteit en service staan er centraal voor al hun producten. Al 35 jaar staan ze klaar voor bedrijven en particulieren. Beltec Keunrooi. Sterk in wat ze doen. Correct in wat ze beloven. Ontdek het zelf en kies voor ervaring en vertrouwen. Beltec Keunrooi. Industriezone Leurbroek in Keunrooi. Voor meer info kijk op www.beltec.be.
5: Heeft uw auto onderhoud nodig? Een herstelling? Geen probleem. Benny Jacobs, Breersteenweg 338 in Keunrooi. Tevens verkoop van tweedehands en nieuwe auto's. Vindt u uw keuze niet? Geen probleem. Wij helpen jou graag zoeken. Ook is Benny Jacobs erkend LPG-installateur. Benny Jacobs, Breersteenweg 338 in Keunrooi. Telefoon 089 70 25 10.
2: Segersnacks, Breersteenweg 252 te Keunrooi. Telefoon 0477 230 195. Lekkerpot roomijs. Zacht en smeuig roomijs gemaakt op Limburgse bodem. Bekend van tv. Roomijstaarten voor elk feest, zowel communie, lentefeest, bruiloft enzovoorts. Enkel op bestelling. Voorbeeldtaarten te bezichtigen in de winkel. Nieuw in ons assortiment, progettaarten in meerdere smaken. Segersnacks, Breiersteenweg 252 te Keunrooi. Telefoon 0477 230 195.
6: Thuisverpleging Laura Missotte. Een kleine groep met vaste verpleegsters die graag uw zorgen op hun willen nemen. Op basis van regelmatige erkende bijscholingen wordt uw verzorging nu en in de toekomst steeds optimaal uitgevoerd. Bij Thuisverpleging Laura hoef je ook niet te betalen. Dit wordt door ons dankzij het derde betalingssysteem rechtstreeks met de ziekenfondsen geregeld. Wij werken in de regio's Keunrooi, Mazeik, Deelse Stokkum en Maasmechelen. Thuisverpleging Laura Missotte. Voor alle verdere informatie bel 0494 94 25 68.
7: Zoek je tafelverhogers voor je tuintafel of meubelverhogers voor je bureau, bank of kast? Ga dan direct naar timmershop.nl. Daar vind je een groot assortiment meubelverhogers. Maak je je meubels liever zelf? Timmershop.nl heeft alle verbindingsbouten, inslagmoeren en scharnieren die je nodig hebt. Maar ook beuken, deuvels en deuvelstokken tot wel een meter lang. Moet die kastdeur zo ver mogelijk open? Wij hebben verschillende oplossingen waarmee ze tot wel 270 graden opengaan. Tevens kun je bij ons terecht voor hoogwaardig meubelbeslag van hettig, bloem en gras. Timmershop.nl. Voor de vakman en de doe-het-zelver. Bezoek direct onze webshop op timmershop.nl.
2: Dierenvoeders voor groot en klein. Dierenvoeders te Hagedoorn Kinrooi, Brenjestraat nummer 2. Wij verkopen voeders van Equilano, Havens, Pavo, Cavallo, Voermeesters, Van Gorop, Equifit, Masters en nog vele andere soorten. Ook te verkrijgen houtkrullen, vlas, gehakseld stro en koolzaad. Grote pakken stro en hooi. Wij wassen ook uw paardendekens. Houd onze website in het oog. Iedere maand acties op www.dehagedoorn.com. Wij zijn geopend iedere dag van 13:30 tot 18 uur, zaterdag van 9 tot 16:30, zondag en maandag zijn onze rustdagen. Bellen kan op 0032 485 17 1491 of op info@dehagedoorn.com. Actie wortelen, 20 kilo voor 3 euro. Wil je ongestoord genieten van eindeloos fietsplezier? Bij Bikeshop Kinrooi ben je aan het juiste adres. Met onze snelle service, kwaliteit en een persoonlijke aanpak. Samen gaan we op zoek naar een oplossing voor jouw fietsprobleem. Bij ons vind je fietsen van de merken Kwik, Jules, Victoria, Bickel en Vogue. Je kan bij Bikeshop Kinrooi terecht voor de herstelling van alle fietsen, ook elektrische fietsen. Aankoop, testrutten met e-bikes. Kom langs in onze winkel op het Natterveld 25 of bezoek onze website www.bikeshopkinrooi.be. Alle dagen open vanaf 15 uur. Kies Bikeshop Kinrooi, want fietsplezier, dat telt. Bikeshop Kinrooi, Natterveld 25 36 40 Kinrooi, telefoon 0032 475 21 69 54.
8: Heb je nieuw gezond nodig? Dan moet je Dominique Kretskes bellen. Kruisveldstraat 34 in Eelde-Dilsen. Voor het aanleg van nieuwe gezond, volledig met laser. Ook frezen, spitten, nivelleren. Voetbalvelden, paardenweides, ook voor kleine grondwerken. Frezen met overtopfrees, egaliseren van paddocks en dergelijke. Bel Dominique Kretskes, Kruisveldstraat 34 in Eelde-Dilsen. Je kan hem bereiken op nummer 0476 500 676. Dat is 0476 500 676. Dominique Kretskes.
9: Dit was reclame op Radio Monza. Voor meer informatie, radiomonza@telenet.be.
10: Het uur is voorbij. Een nieuw uur breekt aan. Dit is jouw lokale Radio Monza vanuit Kinrooi op 106.5. Vanuit Maaseik op 105.6. Jouw lokale Radio Monza. Ook te beluisteren op het internet. www.radiomonza.be.

0: relatie met China. Dat lijkt een van de conclusies na de Europese top. Het ging verder ook over de rol van Europees raadsvoorzitter Antonio Costa bij mogelijke gesprekken met Rusland. En dan was er nog een debat over de Europese begroting. De in opspraak gekomen huisvestingsmaatschappij van Anderlecht raakt steeds meer in moeilijkheden. Daar zijn nu verschillende documenten verdwenen, dat meldt de Anderlechtse Haard zelf. Mappen met documenten over wachtlijsten ontbreken. Uit een reportage van Pano bleek eerder dat de Anderlechtse schepen van huisvesting Lufty Mustafa kandidaten zou selecteren die voorrang kunnen krijgen op de wachtlijst. Het blijft ontzettend warm en zwoel. De temperatuur vandaag rond 30, 31 graden. Dat is een vijftal graden minder dan gisteren. Het is maar een klein dipje, want morgen wordt het opnieuw 34 tot 35 graden. En die hittegolf die duurt volgende week nog de hele week verder.
1: Dit was het Radio Monza Nieuws.

0: Is het nu ochtend, middag, avond of nacht? Wij zijn er voor jou.
1: Wij zijn er voor jou.
0: 24 uur op 24 uur.
1: 24 uur op 24 uur.
0: Dit is Lokale Radio Monza.

0: Dit is reclame op Radio Monza.
1: Veilig rijden en soepel trappen, dat doe je bij budgetbanden Biesel en RC2-wielers. Autobanden, fietsen, motors en scooters, altijd vakkundig, voordelig en met een glimlach. Heb je zelf banden gekocht? Geen probleem, wij leggen ze er graag voor je op. Wij werken uitsluitend op afspraak, zodat we echt tijd hebben voor jou en je voertuig. Budgetbanden Biesel en RC2-wielers. Samen sterk in service en voordeel op de Makkestraat 3 in Molenbeersel. Bel 0031 6 16 82 19 62.
2: Zet je schrap, want het Bastion Festival komt eraan. Op zaterdag 8 en 9 augustus aan het Bastion in Kessenich. Met live optredens van Guus Meeuwis. Meteor.
3: Ja, dit is wat mijn mama zei.
2: Samson en Marie. Milk Inc.
4: I will walk on water.
2: En nog veel meer artiesten die je niet wilt missen. En dat is niet alles. Voor de jongste festivalbezoekers is er een gigantisch kinderdorp. Met obstakelruns, animatie en urenlang plezier. En voor de foodies onder ons zijn er heel wat foodtrucks met voor ieder wat wils. Pak je vrienden en familie mee en kom feesten op het Bastion Festival 2026. Tickets verkrijgbaar via www.bastionfestival.be.
5: Terug in Maasheik. En wat zijn we blij. Ontdek de Korenaar bij Serie in het Stationsplein 8 in Maasheik. Dagelijks vers brood, krokante en harde broodjes en de heerlijke suikervrije wafeltjes, chocopasta en nog veel meer. Op zoek naar glutenvrij brood? Ook dat vind je bij ons. Of een origineel geschenk? Spring binnen voor onze mooie pakketjes voor speciale gelegenheden. En ontdek onze knapkoek in prachtige geschenkverpakking. We zijn open op maandag, dinsdag en vrijdag van 7:30 tot 17 uur. Op woensdag van 7:30 tot 14 uur. Zaterdag van 8 tot 14 uur. En zondag van 8 tot 12. Donderdag is onze sluitingsdag. Welkom bij de Korenaar, Stationsplein 8 in Maasheik.
6: Fuse fietstocht vanaf plusminus 30 kilometer op zondag 21 juni. Vertrek vanaf 10 uur bij Radio Monza en ook aankomst bij Radio Monza. Inschrijven €5 met 2 consumpties te gebruiken bij Radio Monza. Grote Tombla, trekking rond 18 uur. Iedereen van harte welkom.
7: Bloemen en woondecoratie Ludo en Linda Monen in de Scheurenstraat 9 in Molenbeersel. Telefoon 089 70 28 04. Verse snijbloemen, bloemstukken, grafwerken, kamerplanten, tuinplanten, potgrond, meststoffen en sproeistoffen. Volg ons ook op Facebook, Bloemen en Woondecoratie, Ludo en Linda Monen, Scheurenstraat 9 in Mollebeersel, telefoon 089 70 28 04.
8: Al meer dan 50 jaar staat Meubelen Geusens voor kwaliteitsmeubelen onder garantie. Bij ons krijgt u eerlijke informatie over slaapkamers, eetkamers, salons, relaxmeubelen en veel meer. Wij zijn gespecialiseerd in gezond slapen. Boxsprings en matrassen die zorgen voor echte nachtrust. Kom langs en laat u verrassen door ons ruime aanbod. Meubelen Geusens. Hoogstraat 42 in Oudsbergen. Meer informatie op meubelengeusens.be.
9: Heerlijke verse aardbeien, bramen en blauwbessen. Uit onze automaat, 24 uur per dag, 7 dagen op 7. Bij Maarten Rooijakkers, Tongerloosweg nummer 6 in Kinrooi. Telefoon is bereikbaar op 0495 571 382. Dat was Tongerloosweg nummer 6 in Kinrooi. Voor uw heerlijke aardbeien, blauwbessen en bramen. Bij Maarten Rooijakkers. Je bent van harte welkom.
10: Maar allee, doet je laptop van u het nu weer al niet? Kom, genoeg tijd verloren. We gaan naar RM Computers.
11: RM Computers is officieel excellent IT-verdeler. Gekend in onze regio voor topservice. Wij herstellen en verkopen laptops, printers, software en alle andere computerbenodigdheden. Wij lossen al je computerproblemen op. Ja, ook die van dochter Lief. En dit allemaal zonder afspraak. Bel ons op 089 650 643. RM Computers, Rijksweg 737... in Rotem, Dilse, Stokkem. Of surf naar www.rm-computers.be.
6: Feest bij Radio Monza. Spek en eieren op zondag 2 augustus. Kom genieten van een heerlijke ochtend vol gezelligheid. Lekker eten en live muziek. In het feestpaviljoen Essenstraat 1, bus 2 te Kinrooi. Bij Radio Monza. Op zondag 2 augustus, de aanvang is om 10 uur, einde omstreeks 16 uur. Vanaf de ochtend ontbijten, feesten en dansen. Live muziek met die Watse klatsers. Ambiance verzekerd. Inschrijven en betalen voor 26 juli bij Radio Monza. Kostprijs slechts €12 per persoon. Feesten, dansen en samen genieten. Mis het niet. Iedereen van harte welkom.
12: Team Thuisverpleging Nicole Hoube. Al meer dan 30 jaar ervaring in verpleging aan huis. Heeft u onze hulp nodig in de regio Kinderooi-Mazeik? Wij zijn er voor u. Bel ons vrijblijvend op het nummer 0497 70 59 10. Thuisverpleging Nicole Hoube. Wij maken van uw zorg onze zorg.
13: De Telegram valt om de 14 dagen bij jou in de bus. Maar wist je dat je hem nu ook online kan lezen? Dat doe je op www.ikleesdetelegram.be. Een interactieve website waarop je heel wat meer kan dan alleen maar lezen. Ga daarom vlug eens kijken naar www.ikleesdetelegram.be.
14: Dit was reclame op Radio Monza. Voor meer informatie, radiomonza@telenet.be.
15: Het uur is voorbij. Een nieuw uur breekt aan. Dit is jouw lokale Radio Monza vanuit Kinrooi op 106.5. Vanuit Mazeik op 105.6. Jouw lokale Radio Monza. Ook te beluisteren op het internet. www.radiomonza.be.
16: Radio Monza, het nieuws.
17: In de Verenigde Staten is het nieuwe Air Force One vliegtuig waarmee de president van het land vervoerd wordt voorgesteld. Het gaat om een Boeing ter waarde van $400 miljoen die de VS vorig jaar kreeg als geschenk van Qatar. De Poolse president Karol Nawrocki heeft beslist om de orde van de Witte Adelaar af te nemen van de Oekraïnse president Volodymyr Zelensky. Die hoogste Poolse onderscheiding raakt hij kwijt na oplopende spanningen tussen beide landen. Aanleiding is een omstreden beslissing van Zelensky om een Oekraïnse legereenheid de erenaam Helden van de UPA te geven. En dat ligt dan weer gevoelig in Polen. Een abortustermijn van 14 weken, zoals CD&V voorstelt, is voor de partij te nemen of te laten, zegt minister van Justitie Verlinde. Ze benadrukt dat haar wetsvoorstel overeenkomt met de timing en de inhoud die de regeringspartijen op voorhand afspraken. Want dit hoeft niet te verrassen, zegt ze. Europa moet werk maken van een assertievere houding in de handels.

0: leeft volgende week nog de hele week verder. Dit was het Radio Monza Nieuws.
1: Welkom bij Radio Monza. Dit is Zomaar een Uurtje met Freddy Nijens.

0: Dit is reclame op Radio Monza.
1: Gebroedersvers van Doe Het Zelf Schrijnwerkerij, weg naar Zwartberg 210 op Gelabeek. Gebroedersvers staat garant voor kwalitatieve schrijnwerkerij op maat van de klant. Gespecialiseerd in het realiseren van uw droomkeuken. Nolte keukens aan onklopbare prijzen. Gebroedersvers staat bekend voor zijn kwaliteit en vakmanschap. Als uitvoerder van uw interieur en totaalinrichting is Gebroedersvers de geschikte partner. Keuze uit alle maten en vormen voor uw deuren en kasten. Quickstep en laminaat aan zeer speciale hoeveelheidsprijzen. Alle plaatwerk wordt op maat gezaagd. Vraag vrijblijvend tekening en offerte aan in onze showroom. De plaatsing wordt gedaan door onze vakbekwame vakmannen. Totaal interieurs, keukens, dressings, rustiek, modern, strak. De Gebroeders Verson gaan geen uitdaging uit de weg. Gebroeders Verson, weg naar Zwalbaard 210 3660 op Klabeek. Telefoon 089 85 73 21. Zie ook website www.verson.be. E-mail info@verson.be. Tot ziens bij Gebroeders Verson.
2: Medium Tim Live. Contact met overleden dierbaren. Live in de zaal. Op 11 september in CCHA Hasselt in de Concert- en Theaterzaal. Tijdens deze unieke avond maakt medium Tim contact met de spirituele wereld en brengt hij boodschappen van overleden dierbaren. Ontmoet opnieuw wie je nooit bent vergeten. Misschien is die boodschap wel voor jou. Koop nu je tickets via CCHA Hasselt te gast of via www.mediumtim.be. Medium Tim Live. Dit wil je niet missen.
3: Grote of kleine honger? Wij zorgen voor een heerlijke maaltijd. Café en restaurant Grenzeloos. In den Fummer 18, Tudderen, Duitsland. Op 15 minuten vanaf Mazeik. Vlakbij de Aldi en DM. Elke dag middagstisch met heerlijke schnitzelsalade en frieten voor maar €9,90. Kom ook proeven van onze heerlijke Indische specialiteiten. Wij zijn dagelijks geopend van 11:30 tot 22 uur. Grenzeloos genieten bij restaurant en café Grenzeloos. In den Fummer 18, Tudderen, Duitsland. www.tasteofindia.be.
1: Klik koeltechnieken. Airco warmtepompen. Zeker tot 30% besparing aan stookkosten en koeltechnieken. Officieel Daikin dealer. Wij herstellen en onderhouden ook andere merken. Onze warmtepomp kan perfect geplaatst worden in bestaande woningen, zonder veel breekwerk en stof. Het grote voordeel van onze warmtepomp, ze koelt ook goedkoop in de zomer. U heeft dan zeer weinig stroomverbruik, ideaal als u stroom heeft van uw zonnepanelen. U kan ons steeds bereiken telefonisch op het nummer 0485 057 246 voor een vrijblijvende offerte voor herstelling, onderhoud of plaatsing. Of via de website www.ikwilairco.com.
4: Zin in heerlijke Belgische chocolade? Ontdek Chocolatier Valentino in Mazeik. Stationsstraat 38, tegenover het politiekantoor. Geniet van ons assortiment, parlines, koekjes, snoepgoed en nog veel meer. Het einde van het schooljaar is in zicht en vergeet je juf en je meester niet. Wij maken mooie geschenkmanden, alles naar jouw wens. Ook kan je terecht voor suikervrije chocolade. We zijn open op woensdag, donderdag en vrijdag van 10 tot 18 uur. Op zaterdag van 10 tot 17 uur. Gesloten op zondag, maandag en dinsdag. En onze pralineautomaat is 24 uur of 24 beschikbaar. Valentino Chocolatier, Stationsstraat 38B in Mazeik.
5: Beste luisteraars, er is weer de grote tombola bij Radio Monza. Onze medewerkers komen bij u langs om de tombola-kaarten te verkopen. Al bij voorbaat dank, Radio Monza, Esserstraat 1, Bustweteke in Rooi. Voor elkaar met elkaar op zondag 28 juni. Feestpaviljoen Radio Monza op de Esserstraat 1 Bustweteke in Rooi. Artiestenparade met optredens van Freddy Davis, feestzanger René, Dinant Rutgers, duo Hoe Ouwe Hoe Gekker. Iedereen van harte welkom vanaf 14 uur. Presentatie Hans en Chris. Inkom is gratis.
6: Dorst? Kom naar Drankenhal Korsjens op het industrieterrein Jagersborg in Maaseik. We hebben alles. Van bier tot frisdrank, wijn en sterke drank. Ons assortiment is enorm. Zoek je een geschenk? Onze biermanden zijn perfect voor elke gelegenheid en elk budget. We helpen je met in- en uitladen. Meer gemak voor jou. Bezoek ons aan de Schoorstraat 6 en vraag naar onze klantenkaart voor extra voordeel. Drankenhal Korstjens, waar elke dorst wordt gelest.
7: Vishandel Jacques en Lizzie Stijvers. Elke donderdag voormiddag in Kinrooi op de Rotonde van 8:30 tot 13:00. Elke vrijdag voormiddag op de Martin Bree van 8:30 tot 13:00. Uw visspecialist met vele soorten vers bewerkte en huisbereide visproducten. Natuurlijk vers gebakken kabeljauwfilet en overheerlijke verse kibbeling. Huisbereide visgratijns met kabeljauw, zalm of scampi's. Lasagne met verse zalm. Vele soorten vissoepen. Pennisalade met gerookte zalm, krab en garnaal. Huisbereide visbami, extra gevuld. En natuurlijk de beste en mooiste mosselen van Premier uit Zeeland. Voor info of bestellingen bel naar 0475 48 3607 of kijk op onze Facebookpagina Vishandel Jacques Stijvers.
8: Thuisverpleging Laura Missotte. Een kleine groep met vaste verpleegsters die graag uw zorgen op hun willen nemen. Op basis van regelmatige erkende bijscholingen wordt uw verzorging nu en in de toekomst steeds optimaal uitgevoerd. Bij Thuisverpleging Laura hoef je ook niet te betalen. Dit wordt door ons, dankzij het derde betalingssysteem, rechtstreeks met de ziekenfondsen geregeld. Wij werken in de regio's Kinrooi, Mazeik, Dilse Stokkum en Maasmechelen. Thuisverpleging Laura Missotte. Voor alle verdere informatie bel 0494 94 25 68.
9: Dit was reclame op Radio Monza. Voor meer informatie radiomonza@telenet.be. Het uur is voorbij. Een nieuw uur breekt aan. Dit is jouw lokale Radio Monza vanuit Kinrooi op 106.5. Vanuit Maaseik op 105.6. Jouw lokale Radio Monza. Ook te beluisteren op het internet. www.radiomonza.be.
10: Radio Monza. Het nieuws.
11: De federale topministers zitten samen op een extra kern, onder meer over de termijn voor abortus. Nu kan dat tot 12 weken zwangerschap. N-VA en CD&V willen dat verlengen tot maximaal 14 weken en meer vooruit een les engagé voor 18 weken. Maar dat ziet vicepremier CD&V Annelies Verlinde niet zitten. Vooruit dreigt ermee om dinsdag een voorstel van oppositiepartij PS om effectief naar 18 weken te gaan te steunen, wat de druk op de regering De Wever verhoogt. De kern heeft het ook over de begroting en de extra inspanningen die nodig zijn. In een park in Antwerpen heeft de politie afgelopen nacht 19 mensen opgepakt op een illegale raveparty. Ze hebben die party ook stilgelegd. De politie zet onder meer een drone en een motard in. De agenten vonden er ook drugs en een verboden wapen. Elke week worden 30 Vlamingen betrapt omdat ze een oprit of een betonnen tuinpad aanlegden zonder vergunning. Dat blijkt uit cijfers van Statistiek Vlaanderen in het Nieuwsblad. Wellicht zijn er in werkelijkheid nog veel meer overtredingen, maar veel mensen beseffen het zelf niet. Veel lokale besturen controleren het ook niet of te weinig. En ze grijpen niet in omdat ze bang zijn om kiezers te verliezen. Bijna 16% van Vlaanderen is verhard en dat cijfer stijgt elk jaar. Niet alleen bij ons heeft het gisteravond stevig gestormd, ook de buurlanden zijn getroffen. In het noorden van Nederland kwam een vrouw van 25 om toen een boom op haar auto viel. En een man brak zijn enkel toen twee bomen op een feestdent donderden tijdens een trouwfeest. Net als bij ons was er op verschillende plaatsen wateroverlast. Er liepen gebouwen schade op. En in Rastatt, niet ver van de grens met Frankrijk, in Duitsland, zijn 9 gewonden gevallen toen de bliksem insloeg tijdens een handbalfestival. 6 van de mensen liggen in het ziekenhuis, maar niemand is in levensgevaar. In Congo blijft het aantal ebola-besmettingen stijgen.

0: Misschien wel die kist, maar niet goodbye. Welkom bij Zomaar een Uurtje. Ik neem je mee naar Mexico, tezamen met de Flippers.
1: Het was in een heisse zomernacht. Van de Plaza Domingo erklang muziek. En de mondschein zag ik...

Ze hebben heel wat hits op hun naam staan. De George Baker Selection. En de Wild Birds. Welkom bij Zomaar een Uurtje. Ik ben Freddy Nijns. En ik ga u vergassen met het volgende nummer.

dag in de tijd nog van het Eurovisie Songfestival. Carola en jouw ogen hebben geen geheimen meer. Welkom bij Zomaar een Uurtje, het is ook bijna op. Maar nog even muziek van Dario en Imca Marina.

0: Dit is reclame op Radio Monza.
1: Café de Marathon op 20 juni. Wandel- en fietsmarathon ten voordele van de hobbelige stop. Kom op tegen kanker. 11, 21 of 42 kilometer. Inschrijving is €5 ter plaatse vanaf 10 uur. Er is ook tombola en er zijn lekkere braadworsten. Vanaf 16 uur is er live muziek met DJ Hans Larsson.
2: Zoek naar Noveenkaarsen? Dan moet je bij Partijhandel Rodo zijn. Wij hebben het grootste aanbod in België en Nederland. Meer dan 150 verschillende afbeeldingen en teksten. Verkrijgbaar als 3, 6 en 9-daagse branders in wit en rood. En we personaliseren ze helemaal naar jouw wens. Voor particulieren en groothandel. Bij Partijhandel Rodo vind je ook een gigantische stokverkoop van schroeven, bevestigingsmaterialen, gereedschap, poets- en wasproducten, potten, pannen en nog veel meer. En altijd aan de scherpste prijzen. Kom langs in Bree, Kruishofweg 7C, Industrieterrein Vostert. Slechts 15 kilometer over de Nederlandse grens. We zijn open op donderdag van 18 tot 20 uur, zaterdag van 9 tot 16 uur, zondag van 9 tot 12 en op afspraak. Bel 0496 03 0487 of bezoek noveenkaars.shop. Partijhandel Rodo. Groots in kaarsen, sterk in voordeel.
3: Thuisverpleging Nurza, team Els Kraags, bestaat uit een team verpleegkundigen met een groot hart voor zorg. Om u continu de meest kwalitatieve zorgen te kunnen geven, volgen we op regelmatige basis specialisatieopleidingen. In onze dienstverlening staat de patiënt centraal. Indien u ziek bent of niet meer goed te been, dan is thuisverpleging geen overbodige luxe. Wij staan 7 dagen op 7 voor u klaar. Bent u op zoek naar ervaren verpleegkundigen, regio Kinrooi-Mazeik, aarzel dan niet om ons te contacteren. Voor warme en professionele thuiszorg. Nurza, team Els Kraags op het nummer 0477 52 55 89.
2: Op zoek naar comfortabel, veilig en stipt vervoer? Bij VIP Taxi Mazeik bent u aan het juiste adres voor VIP-vervoer, zakelijk vervoer, dagelijkse ritten, luchthavenvervoer, comfort en service op maat. Wij brengen u snel en veilig naar uw bestemming, steeds met een glimlach. Mail naar info@viptaximazeik.com of bel 0479 16 50 93. VIP Taxi Mazeik. Betrouwbaar vervoer, dag en nacht.
4: Dakwerken Wijn en Stefan voor platte daken, hellende daken, renovatie en nieuwbouw, zinkwerken, bak- en hanggoten, gevelbekleding, ontlossen en reinigen van daken is er maar één adres. Dakwerken Wijn en Stefan, Rijksweg 756 in Rotem. Telefoon is bereikbaar op 0497 62 12 43. Dat was 0497 62 12 43. Wijn en Stefan voor platte daken, hellende daken en nog veel meer.
2: Zoek je tafelverhogers voor je tuintafel of meubelverhogers voor je bureau, bank of kast? Ga dan direct naar timmershop.nl. Daar vind je een groot assortiment meubelverhogers. Maak je je meubels liever zelf? Timmershop.nl heeft alle verbindingsbouten, inslagmoeren en scharnieren die je nodig hebt. Maar ook beuken, deuvels en deuvelstokken tot wel een meter lang. Moet die kastdeur zo ver mogelijk open? Wij hebben verschillende oplossingen waarmee ze tot wel 270 graden opengaan. Tevens kun je bij ons terecht voor hoogwaardig meubelbeslag van Hettich, Bloem en Gras. Timmershop.nl. Voor de vakman en de doe-het-zelver. Bezoek direct onze webshop op timmershop.nl.
3: Verwen uzelf, uw partner of geniet met het hele gezin van een heerlijke vakantie aan zee of enkele dagen uitwaaien aan de kust. Huur één van de 5 luxueuze, gezellige vakantieappartementen gelegen in het hartje centrum van Oostende op slechts 150 meter van het groot strand. De kinderen moeten zelfs geen straat oversteken. Reserveer op onze beveiligde website vakantieappartementeninoostende.be 089 35 81 82 of via WhatsApp 0475 57 86 00. Kies uit ons aanbod en reserveer het gewenste appartement. De verhuurprijs wordt meteen getoond. Vakantieappartementen in Oostende.be voor een zalige vakantie aan zee.
2: De bloemenautomaat van Ludo en Linda Mone in de gemeente Kinrooi.
5: Nog snel een bloemetje nodig? Dag en nacht, 24/7, kan u in de Bloemenautomaat beslist een bloemetje bekoren. Eén adres. Bloemenautomaat Ludo en Linda Mone. Scheurstraat 9 in Kinrooi. Voor de mooiste boeketten 24/7.
6: Gewoon zalig wegdromen, bij een goed boek of zelfs met een zalig glas wijn. Maar nooit zonder een heerlijke geurkaars van De Press en Paperclips. Kom eens kijken naar het uitgebreide gamma geurkaarsen van Woodwick. De knisperende geurkaars met de heerlijkste geuren. Woodwick crackles as it burns. Maar bij Press en Paperclips kan je ook kaarsen, wierook, geurstokjes, geurlampen en oliën vinden van Ashley en Burwood en History at Home. Press en Paperclips, Kloosterstraat 2 in Kinrooi. Info at pepiclips.be. 089 70 25 79. Kom gerust eens kijken, ruiken, kiezen en keuren.
7: U wil graag verbouwen en een nieuwe vloer of wand laten plaatsen. De Breese Tegelcentrale in Bree heeft voor u de passende oplossing. Met een groot assortiment aan schitterende vloer- en wandtegels. Laminaat, massieve parket, natuursteen op maat en tal van vloersoorten voor uw buitenaanleg. De Breese Tegelcentrale is de nummer 1 voor binnen en buiten. Bezoek onze toonzaal op het industrieterrein Kanaal Noord 1106 te Bree. Voor meer informatie, telefoon 089 70 0007. Of bezoek onze website www.breesetegelcentrale.be.
3: Elke dag dezelfde vraag. Wat eten we vandaag? Maak het je vandaag maar lekker gemakkelijk. Frituur Müllerhof in Molenbeersel heeft een groot assortiment huisbereide gerechten, vers belegde broodjes, hamburgers, snacks en de lekkerste goudgele frietjes. Je kan ook bij ons blijven eten in ons vernieuwde zitgedeelte. Frituur Müllerhof is alle dagen open, behalve op maandag en dinsdag. Maak het je gemakkelijk en bestel online. www.frituurmüllerhof.be. Volg ons ook op Facebook en Instagram. Hypnose treedt de laatste jaren meer op de voorgrond als een volwaardige therapie voor de meest uiteenlopende geestelijke en lichamelijke aandoeningen. De medische wetenschap erkent ook meer en meer de therapeutische waarde en gebruikt deze dan ook steeds vaker hiervoor. Ook voor stoppen met roken, afvallen of traumaverwerking is het een makkelijk alternatief. Gelukkig kan jij hiervoor bij hypnotherapeut Svenny Ritsen terecht. Alles is bespreekbaar door de vele opleidingen die ze hiervoor gedaan heeft. Hypnose werkt, dat is een ding dat zeker is. En zo is het makkelijker om je doelen te bereiken. Svenny's hypnosepraktijk ligt in Deelse of ze komt op verplaatsing. Wat het nog makkelijker maakt om jouw doelen te behalen. Werkt alleen op afspraak. Wil je meer info? Kijk op Facebook Svenny Ritsen. Of bel 0479 818 166 818 166. Ook voor energetische stervensbegeleiding kan je op Svenny vertrouwen. 0479 818 166.
0: Dit was reclame op Radio Monza. Voor meer informatie radiomonza@telenet.be. Het uur is voorbij. Een nieuw uur breekt aan. Dit is jouw lokale Radio Monza vanuit Kinrooi op 106.5. Vanuit Maaseik op 105.6. Jouw lokale Radio Monza. Ook te beluisteren op het internet. www.radiomonza.be.
8: Radio Monza. Het nieuws.
9: Minister Verlinde waarschuwt coalitiepartner Vooruit voor grote problemen rond de abortuswetgeving. Het zou dus inderdaad wel eens kunnen knallen in die regering. Zwaar communautair onweer dus binnen de federale regering. CD&V-minister van Justitie Verlinde zegt dat Vooruit moet opletten, want die partij dreigt ermee om dinsdag een wetsvoorstel van de socialistische oppositiepartij PS te steunen om de abortustermijn te verlengen naar 18 weken. CD&V en N-VA willen niet verder gaan dan 14 weken. Samenstemmen met de oppositie kan niet, zegt Verlinde. Elke week worden minstens 30 Vlamingen betrapt op het zonder vergunning aanleggen van een oprit of betonnen tuinpad, blijkt uit cijfers van Statistiek Vlaanderen. Veel mensen overtreden de wet onbewust, zeggen experten. Ondertussen is bijna 16% van heel Vlaanderen verhard. Nieuwe cijfers van het departement Omgeving tonen bovendien aan dat er bijna elke dag bijna 4 hectare open ruimte verdwijnt in Vlaanderen. Al ongeveer een derde van de totale Vlaamse ruimte is ingenomen door de mens, wat een pak meer is dan in onze buurlanden. Vanmiddag zonnig en heet bij 30 tot 31 graden. Vanavond en vannacht stijgt de kans op pittige onweders. Morgen opnieuw veel zon, maar ook lokaal onweer bij tropische temperaturen. Ook morgen 34 graden mogelijk.
2: Dit was het Radio Monza Nieuws.

Terug de tijden met de groep Normaal uit de Achterhoek in Nederland en Oerend Hart. Welkom bij Zomanuurtje. Mijn naam is Freddy Neins. Hier is Marian en Bobby en elke keer op zondag.

uit onze eigen Vlaamse landje, David van Dijk en een super lange nacht. Welkom bij Zomaar een Uurtje. Hier is muziek van Rob de Nijs. En zondag.

Brenner pas. Terug de tijden met Henk Wijngaard en met de vlam in de pijp. Welkom en dit is Monza. En een zomernacht in Griekenland.

Slotkabel. Heel wat jaren terug de tijd met Ik hou van u. Waarschijnlijk was u deze plaat voluit volle borst aan het meezingen. Jij luistert naar Radio Monza en dit programma is Zomaar een uurtje. Mijn naam is Freddy Nijens. Bedankt voor het luisteren alvast. Muziek uit Nederland. Marco Hoogkanders en My Little Lady.

0: Dit is reclame op Radio Monza. Laatste maand. Grote leegverkoop wegens stopzetting bij Schoenmode het Schoentje aan de Voorsoverweg 14 te Voorsoven in Roeteren. Dolle dagen van 2 juni tot 27 juli. En alles moet weg aan ongeziene prijzen. Omdat het Schoentje 43 jaar heeft bestaan, gaan alle dames en heren schoenen aan 43 euro weg. Want, op is op. U kunt ons ook volgen op Facebook. Kleine lederwaren waaronder handtassen, portefeuilles, portemonnees, orthopedische steunzolen enzovoort aan grote kortingen. Dus van 2 juni tot 27 juni, grote uitverkoop van de laatste stok bij Schoenmode het Schoentje. Zondag 21 juni extra open. De winkel zal dan doorlopend open zijn van 10 tot 17 uur. En andere dagen zijn we open op de normale openingsuren. Maar Rijke en Johan bedanken al hun klanten voor het vertrouwen in het schoentje van de afgelopen 43 jaar. Want u weet, wie het schoentje past, past bij het schoentje.
1: Al meer dan 50 jaar staat Meubelen Geusens voor kwaliteitsmeubelen onder garantie. Bij ons krijgt u eerlijke informatie over slaapkamers, eetkamers, salons, relaxmeubelen en veel meer. Wij zijn gespecialiseerd in gezond slapen, boxsprings en matrassen die zorgen voor echte nachtrust. Kom langs en laat u verrassen door ons ruime aanbod. Meubelen Geusens, Hoogstraat 42 in Oudsbergen. Meer informatie op meubelengeusens.be.
2: Maar allee, doet je laptop van u het nu weer al niet? Kom, genoeg tijd verloren. We gaan naar RM Computers.
3: RM Computers is officieel excellent IT-verdeler. Gekend in onze regio voor topservice. Wij herstellen en verkopen laptops, printers, software en alle andere computerbenodigdheden. Wij lossen al je computerproblemen op. Ja, ook die van dochter Lief. En dit allemaal zonder afspraak. Bel ons op 089 650 643. RM Computers, Rijksweg 737... in Rotem, Dilse, Stokkem. Of surf naar www.rm-computers.be. Voor alle banden en velgen aan de beste prijzen is er één adres. De Bandenshop op de Breersteenweg 368 in Kinrooi. Velgen in aluminium of staal, verlagingsveren, schroefveren of sportuitlaten kunnen wij leveren. Uitlijnen doen we met de meest moderne apparatuur. De opslag van uw wielen, wij zorgen ervoor. Voor informatie kan je onze website bezoeken www.bandenshop.be of bel ons op 0032 89 703 426. De Bandenshop, open van 9 tot 12 en van 13 tot 19 uur. Zaterdag, zondag en maandag zijn we gesloten. De Bandenshop in Kinrooi. Op de Breersteenweg 368. Telefoon 0032 89 703 426. Of onze website www.bandenshop.be. Banden van de Bandenshop. Daar kan je mee thuiskomen.
4: Veilig rijden en soepel trappen? Dat doe je bij budgetbanden Biesel en RC2-wielers. Autobanden, fietsen, motors en scooters, altijd vakkundig, voordelig en met een glimlach. Heb je zelf banden gekocht? Geen probleem. Wij leggen ze er graag voor je op. We werken uitsluitend op afspraak, zodat we echt tijd hebben voor jou en je voertuig. Budgetbanden Biesel en RC2-wielers. Samen sterk in service en voordeel. Op de Makkestraat 3 in Molenbeersel. Bel 0031 6 16 82 19 62. Vishandel Jacques en Lizzie Stijvers. Elke donderdagvoormiddag in Kinrooi op de Rotonde van 7:30 tot 13 uur. Elke vrijdagvoormiddag op de Martin Bree van 7:30 tot 13 uur. Uw visspecialist met vele soorten vers bewerkte en huisbereide visproducten. Natuurlijk vers gebakken kabeljauwfilet en overheerlijke verse kibbeling. Huisbereide visgratijns met kabeljauw, zalm of scampi's. Lasagne met verse zalm. Vele soorten vissoepen. Pennisalade met gerookte zalm, krab en garnalen. Huisbereide visbami, extra gevuld. En natuurlijk de beste en mooiste mosselen van Premier uit Zeeland. Voor info of bestellingen, bel naar 0475 48 36 07. Of kijk op onze Facebookpagina Vishandel Jacques Stijvers.
5: Team Thuisverpleging Nicole Hoube. Al meer dan 30 jaar ervaring in verpleging aan huis. Heeft u onze hulp nodig in de regio Kinrooi-Mazeik? Wij zijn er voor u. Bel ons vrijblijvend op het nummer 0497 70 59 10. Thuisverpleging Nicole Hoube. Wij maken van uw zorg onze zorg.
0: de rug in Maasdijk. En wat zijn we blij. Ontdek de Korenaar bij Serie in het Stationsplein 8 in Maasdijk. Dagelijks vers brood, krokante en harde broodjes en de heerlijke suikervrije wafeltjes, chocopasta en nog veel meer. Op zoek naar glutenvrij brood, ook dat vind je bij ons. Of een origineel geschenk? Spring binnen voor onze mooie pakketjes voor speciale gelegenheden. En ontdek onze knapkoek in prachtige geschenkverpakking. We zijn open op maandag, dinsdag en vrijdag van 7:30 tot 17 uur. Op woensdag van 7:30 tot 14 uur. Zaterdag van 8 tot 14 uur. En zondag van 8 tot 12. Donderdag is onze sluitingsdag. Welkom bij de Korenaar, Stationsplein 8 in Maasdijk. Ze zijn er weer. De heerlijke afvalgerechte zomeraanbod van Traiteur Dien Shakiyake. Heerlijke sperrips, tal van aspergegerechten, zomerse maaltijdsalades, paella, heerlijke desserts en steeds een ruim aanbod van 80-tal bereide gerechten in onze winkel. Iedere dag open. Onze website www.traiteurdienshakiyake.be of Rijksweg 770 in Dulse. Telefoon is bereikbaar op 089 56 31 82. Dat is www.traiteurdienshakiyake.be.
6: Zoekt u een grasmaaier voor de particulier of hovenier? Of ander tuingereedschap van klein tot groot? Een trekker of een graafmachine? Bij Intrak Machines voor Buiten vindt u het allemaal. De koffie staat voor u klaar in Weert en in Voerendaal. Of neem een kijkje op www.intrak.nl. Intrak Machines voor Buiten. U kan er ook terecht voor onderhoud en herstellingen.
7: Op zoek naar een betrouwbare partner voor inbraak, camera en telefoniesystemen? Dan moet je bij Beltec Kinrooi zijn. Kwaliteit en service staan er centraal voor al hun producten. Al 35 jaar staan ze klaar voor bedrijven en particulieren. Beltec Kinrooi. Sterk in wat ze doen. Correct in wat ze beloven. Ontdek het zelf en kies voor ervaring en vertrouwen. Beltec Kinrooi. Industriezone Leurbroek in Kinrooi. Voor meer info kijk op www.beltec.be.
0: Dit was reclame op Radio Monza. Voor meer informatie radiomonza@telenet.be. Het uur is voorbij. Een nieuw uur breekt aan. Dit is jouw lokale Radio Monza vanuit Kinrooi op 106.5. Vanuit Maasdijk op 105.6. Jouw lokale Radio Monza. Ook te beluisteren op het internet. www.radiomonza.be.
8: Radio Monza, het nieuws.
9: Begoña Gómez, de vrouw van de Spaanse premier Pedro Sánchez, moet haar paspoort inleveren, mag het land niet meer uit en moet zich elke twee weken melden bij justitie. De maatregelen kaderen in het onderzoek naar corruptie. Een ingrijpende maatregel die de Spaanse rechtbank oplegt. De vrouw van premier Sánchez krijgt ook een reisverbod en moet dus haar identiteitspapieren inleveren en daarnaast moet ze zich twee keer per maand gaan aanmelden bij justitie. Volgens de rechter bestaat het risico dat ze zal proberen om aan het gerecht te ontsnappen, aldus de Spaanse krant El País. De keizer en keizerin van Japan zijn in ons land voor een staatsbezoek van 3 dagen. Hun vliegtuig landde vanmiddag op Melsbroek. Kroonprinses Elisabeth wachtte hen op. In Frankrijk zullen leerlingen in het 4e middelbaar vanaf volgend jaar 1 uur per week les krijgen over artificiële intelligentie. Dat heeft premier Le Cornu gezegd. De leerlingen zullen tijdens de lessen onder meer kritisch leren denken over AI. In de Ronde van Catalonië is de fiets van topfavoriete Paula Blessi gestolen. Dat meldt haar ploeg op social media. Mechaniciërs van de ploeg merkten het gisteravond op bij een controle van het materiaal. Volgens hen gaat het om een fiets in de officiële teamkleuren die heel herkenbaar is. Blessi liet het niet aan haar hart komen en won op een andere fiets vandaag de rit. Vanmiddag zonnig 31 graden. Vanavond en vannacht stijgt de kans op pittige onweersbuien. Morgen opnieuw veel zon, kans op onweer 34 graden. Dat is ook het weer voor volgende week. Maxima dan tot 36 graden. S'nachts gaan we niet onder de 20 graden.
8: Dit was het Radio Monza nieuws.

klanten en de Zigeuner Tango. Toch is leuk, hè, om te draaien. Vinden jullie dat ook niet? Wel, als je dat vindt, mag je dat altijd laten weten. Eenzelfde e-mailadres nog steeds, rudolfstevens@telenet.be. En we zijn begonnen dus, zoals ik al zei, met de kermisklanten. En we gaan verder met een klassieker vanuit het jaar van het dorp. En toen bracht Bobby Prins dit in 1978 uit. Ik zoek naar een dorp.

Wat een ongelooflijke mooie warme stem vanuit die periode. Bobby Prins vanuit 78 met Ik zoek naar een dorp. En we gaan nog eens luisteren naar een van die hits van Elvis Presley. It's now

kalenderjaar 1977. Zo snel gaat het, vrienden. Wiltura met zijn goodbye, Elvis. En we blijven in de 70er jaren met een kanjer van een plaat. Hang the Night in the Jets in onze terug naar toen met de Guitar King.

zo hebben we wederom iemand ten huize een groot plezier gedaan. Een nummertje dat zeer geliefd is bij mijn vriendin Anja. The Indian Summer. We houden nog even die mooie romantiek vast met deze van de Four Tuck. En dat allemaal voor jou in ons programma. Van deze terug naar het groen.

Vrijdag de Neve bracht voor ons nog eens een keer een van haar kanjes in ons programma van Terug naar Toen. En olé, oké, ik wil een man uit Spanje. En Arita, gaan we nog deze leuke country draaien.

Somers met een van zijn prachtige pareltjes. En dit was nog eens een keer Weet jij nog die slow? Barbara Streisand met haar hit Woman in Love.

met een prachtig keelgeluid, zoals we dat wel eens zeggen. Dus deze Barbara Streisand met haar Woman in Love. En we blijven natuurlijk bij die mooie oudere hits, want die draaien we steeds voor jou opnieuw in ons programma van Terug naar Toen. En dit is een poosje geleden dat we van deze meneer nog eens een nummertje onder het stof onderuit hebben gehaald. Dus de hoogste tijd om nog eens wat te draaien van Jacques Rémond en Monica.

Jacques Raymond met deze Monica. En we gaan terug naar 1978. Onder de vleugels van vader Abraham in die periode nog. En die man kon prachtige liedjes schrijven voor Mieke. Een van die songs uit het album Horen, Zien en Zingen is deze mooie. Morgen zal ik om je huilen.

0: Dit is reclame op Radio Monza.
1: Grote open deurdagen van 18 tot en met 20 juni bij VDS Electronics, Breiersteenweg 321 te Kinrooi. Zet 18, 19 en 20 juni in je agenda. VDS Electronics Summer Experience. 3 dagen vol beleving. Demonstraties, exclusieve kortingen en fantastische prijzen. Kom langs en beleef het zelf. VDS, Breiersteenweg 321 te Kinrooi.
0: Van der Veke, Rijksweg 946 in Ede-Dilsen. Telefoon is bereikbaar op 089 85 36 08. Onderhoud van alle merken met behoud van fabrieksgarantie. Wij gebruiken alleen originele wisselstukken. Verkoop van nieuwe of tweedehands wagens. Onze specialiteit Audi, Volkswagen, Seat en Skoda. Wij beschikken over een professionele takeldienst 24 op 24, 7 op 7 dagen steeds bereikbaar. Een vervangwagen staat steeds voor u klaar. Bezoek onze website www.garagevanderveke.be 089 85 36 08 of www.garagevanderveke.be.
1: Beste luisteraars, er is weer de grote tombola bij Radio Monza. Onze medewerkers komen bij u langs om de tombola-kaarten te verkopen. Al bij voorbaat dank, Radio Monza, Esserstad 1, Busstraat Kinrooi.
2: Verwen uzelf, uw partner of geniet met het hele gezin van een heerlijke vakantie aan zee of enkele dagen uitwaaien aan de kust. Huur één van de 5 luxueuze, gezellige vakantieappartementen, gelegen in het hartje centrum van Oostende, op slechts 150 meter van het grootstrand. De kinderen moeten zelfs geen straat oversteken. Reserveer op onze beveiligde website vakantieappartementeninoostende.be 089 35 81 82 of via WhatsApp 0475 57 86 00. Kies uit ons aanbod en reserveer het gewenste appartement. De verhuurprijs wordt meteen getoond. Vakantieappartementen in Oostende.be voor een zalige vakantie aan zee. Geboorte, verloving, trouwen of zomaar een cadeau. Een mooi juweel in zilver en 18 karaat goud. Uurwerken voor dames en heren, voor klein en groot, voor jong en oud, in alle stijlen en trends, naar ieders budget. Ook hebben wij een atelier, waar oude sieraden worden omgetoverd tot hedendaagse creaties. Alle herstellingen worden vakkundig uitgevoerd. Dit allemaal op één adres. Juwelen Roos, Weertersteenweg 276, te Molenbeersel. Bel 0032 89 764 951 of kijk op juwelenroos.be.
3: Wil je ongestoord genieten van eindeloos fietsplezier? Bij Bikeshop Kinrooi ben je aan het juiste adres. Met onze snelle service, kwaliteit en een persoonlijke aanpak. Samen gaan we op zoek naar een oplossing voor jouw fietsprobleem. Bij ons vind je fietsen van de merken Quick, Jules, Victoria, Bickel en Vogue. Je kan bij Bikeshop Kinrooi terecht voor de herstelling van alle fietsen, ook elektrische fietsen. Aankoop, testrutten met e-bikes. Kom langs in onze winkel op het Natterveld 25 of bezoek onze website www.bikeshopkinrooi.be. Alle dagen open vanaf 15 uur. Kies Bikeshop Kinrooi, want fietsplezier, dat telt. Bikeshop Kinrooi, Natterveld 25 36 40 Kinrooi, telefoon 0032 475 21 69 54. Segersnacks, Breiersteenweg 252 te Kinrooi. Telefoon 0477 230 195. Likkepot roomijs. Zacht en smeuig roomijs gemaakt op Limburgse bodem. Bekend van tv. Roomijstaarten voor elk feest, zowel communie, lentefeest, bruiloft enzovoorts. Enkel op bestelling. Voorbeeldtaarten te bezichtigen in de winkel. Nieuw in ons assortiment, progettaarten in meerdere smaken. Segersnacks, Breiersteenweg 252 te Kinrooi, telefoon 0477 230 195. Fusiefietstocht vanaf plusminus 30 km op zondag 21 juni. Vertrek vanaf 10 uur bij Radio Monza en ook aankomst bij Radio Monza. Inschrijven 5 euro met 2 consumpties te gebruiken bij Radio Monza. Grote tombola, trekking rond 18 uur. Iedereen van harte welkom.
1: feest bij Radio Monza. Spek en eieren op zondag 2 augustus. Kom genieten van een heerlijke ochtend vol gezelligheid. Lekker eten en live muziek. In het feestpaviljoen Essenstraat 1 bus 2 te Keunrooi bij Radio Monza. Op zondag 2 augustus, de aanvang is om 10 uur, einde omstreeks 16 uur. Vanaf de ochtend ontbijten, feesten en dansen. Live muziek met die watseklatsers. Ambiance verzekerd. Inschrijven en betalen voor 26 juli bij Radio Monza. Kostprijs slechts 12 euro per persoon. Feesten, dansen en samen genieten. Mis het niet. Iedereen van harte welkom.
4: Het huis van Maria is al meer dan 20 jaar haar trots en vreugde. Hoewel ze dat houten latten plafond toch graag wil vervangen. Maar renovatie lijkt een nachtmerrie. Overal stof. Gelukkig is dat niet het geval met spanplafonds Stijvers. Met meer dan 20 jaar ervaring hebben deze vakmannen alles onder controle. In slechts één dag is dat oude plafond van Maria verleden tijd. Zonder sloopwerk, zonder stress. Niet alleen chic, maar ook brandveilig, vochtbestendig en met 10 jaar garantie. Ben jij ook je lattenplafond beu? Laten we dat veranderen. Bezoek stijvers.be. Spanplafond Stijvers. Een nieuw plafond in één dag.
5: Bloemen en woondecoratie Ludo en Linda Monen in de Scheurenstraat 9 in Mollepeersel. Telefoon 089 70 28 04. Verse snijbloemen, bloemstukken, grafwerken, kamerplanten, tuinplanten, potgrond, meststoffen en sproeistoffen. Volg ons ook op Facebook. Bloemen en woondecoratie Ludo en Linda Monen. Scheurenstraat 9 in Mollepeersel. Telefoon 089 70 28 04.
6: Dorst? Kom naar Drankenhal Korsjens op het industrieterrein Jagersborg in Maaseik. We hebben alles. Van bier tot frisdrank, wijn en sterke drank. Ons assortiment is enorm. Zoek je een geschenk? Onze biermanden zijn perfect voor elke gelegenheid en elk budget. We helpen je met in- en uitladen. Meer gemak voor jou. Bezoek ons aan de Schoorstraat 6 en vraag naar onze klantenkaart voor extra voordeel. Drankenhal Korsjens. Waar elke dorst wordt gelest.
1: Paardenliefhebbers. Gerstalsport Maasbracht, paardensportartikelen voor de laagste prijs en de grootste keuze. Ook voor bekers, linten en medailles. Uit voorraad leverbaar voor elke tak van sport. Gerstalsport, Battenweg 16 te Maasbracht, telefoon 0475 46 42 71. Voor aanbiedingen zie onze website www.gersalsoutlet.nl.
7: Heb je nieuw gezond nodig? Dan moet je Dominique Kretskes bellen. Kruisveldstraat 34 in Eelde-Dilsen. Voor het aanleg van nieuwe gezond, volledig met laser. Ook frezen, spitten, nivelleren. Voetbalvelden, paardenweides, ook voor kleine grondwerken. Frezen met overtopfrees, egaliseren van paddocks en dergelijke. Bel Dominique Kretskes, Kruisveldstraat 34 in Eelde-Dilsen. Je kan hem bereiken op nummer 0476 500 676. Dat is 0476 500 676. Dominique Kretskes.
8: Is grap, want het Bastion Festival komt eraan. Op zaterdag 8 en 9 augustus aan het Bastion in Kessenich. Met live optredens van Guus Meeuwis. Meteor.
9: Ja, dit is wat mijn mama zei.
8: Samson en Marie. Milk Inc.
10: I will walk on water.
8: En nog veel meer artiesten die je niet wilt missen. En dat is niet alles. Voor de jongste festivalbezoekers is er een gigantisch kinderdorp. Met obstakelruns, animatie en urenlang plezier. En voor de foodies onder ons zijn er heel wat foodtrucks met voor ieder wat wils. Pak je vrienden en familie mee en kom feesten op het Bastion Festival 2026. Tickets verkrijgbaar via www.bastionfestival.be.
7: Dit was reclame op Radio Monza. Voor meer informatie, radiomonza@telenet.be. Het uur is voorbij. Een nieuw uur breekt aan. Dit is jouw lokale Radio Monza vanuit Keunrooi op 106.5. Vanuit Maaseik op 105.6. Jouw lokale Radio Monza. Ook te beluisteren op het internet. www.radiomonza.be.
11: Radio Monza, het nieuws.
12: De regering gaat 20% van haar aandelen in de staatsbank Belfius verkopen, heeft het kernkabinet beslist.
10: Dat zal natuurlijk ook de begroting ten goede komen, dat is wel duidelijk. Iran sluit de zeestraat van Hormuz opnieuw af, dat laat het Iraanse regime weten. Een reactie op nieuwe Israëlische aanvallen op Libanon, daarbij zijn zeker 16 doden gevallen. Iran zegt dat Israël daarmee het voorlopige vredesakkoord tussen Iran en de VS schendt. Daarin staat ook een staakt het vuren tussen Israël en Libanon, maar Israël lijkt zich daar niet aan te houden. Het Griekse eiland Kreta is vanmiddag opgeschrikt door 2 aardbevingen. Ze hadden een kracht van 4,6 en 5,3 en volgden elkaar met enkele minuten op. Dat melden lokale media. De schokken waren op het hele eiland te voelen, maar er is nog geen echte schade gemeld. Zonnig, 30 graden en meer. Vanavond en vannacht stijgt de kans op onweer alweer. Morgen opnieuw veel zon, kans op onweer, 34 graden. Dat is ook het weer voor volgende week, de hele volgende week. Met maxima woensdag zelfs tot 37 graden. 'S Nachts duiken we niet onder de 20 graden.
12: Dit was het Radio Monza Nieuws.

Zo vrienden, we zijn er wederom een uurtje aan begonnen aan die leuke plaatjes van toen. In ons programma dus terug naar toen. En ik heb hier een mooi stapeltje voor mij liggen. Wat er het komende uurtje door jou...

Ik heb er vandaag ook nog eens eentje meegebracht van Jan en Zwaan. Herinneren jullie deze mensen nog? Ze maakten in de 70er jaren grote hits en hun bekendste is allicht deze. Ik zoek een meisje.

nog eens even in deze Terug naar Toen een kijkje in het repertoire van deze Freddy Fender. En we draaiden daaruit graag een van zijn mooie succesnummers. Net zoals deze dame. Ze heeft een pracht van een palmares aan iets. Olivia.

Olivia, we maken graag ook plaats in deze terug naar toen, uiteraard voor de muziek van Wil Tura. Ons Tura-momentje is aangebroken, dus met deze mooie vanuit die 70er jaren. Ken je hem nog? Mon amour, à moi.

Wat heeft die man toch ons een muzikaal prachtig archief van hits nagelaten. Een carrière van meer dan 60 jaar. Wie zal het hem ooit nadoen? Wiltura met deze mooie Mon Amour, à moi in terug naartoe.

haalde deze nog eens graag onder het stof onderuit in terug naar toen. En daar dient trouwens ook dit programma voor, om de leuke plaatjes van lang geleden nog eens een keer op jullie los te laten. We gaan toch in naar iets recenter werken, want laat ons zeggen, dat is toch al meer dan 10 jaar geleden, nam Willy Sommers ook eens een album op met liedjes van, ja, uit die gouden jaren 70. En hij brengt ze dan voor ons in het Vlaams. En dat is heel geslaagd. Een van die mooie tracks uit het album van Willy Sommers van toen. Deze mooie.

Ik was het even voor jullie gaan opzoeken hoe het album noemt van Willy Sommers dat hij een aantal jaren heeft uitgebracht. Gisteren wordt vandaag. En na deze van Willy Sommers nog eens een keer de muziek op jullie loslaten van de band.

0: VZN met deze mooie chanson d'amour. En we gaan ook nog eens een klassieker draaien van Joe Dassin. Maar recent uitgebracht door mijn maatje Jeremy Casale dus. En dit is natuurlijk ook een ouwertje dat mag beslist gedraaid worden in deze aflevering van Terug naar Toen. Jeremy Casale.
1: Je l'ai vue près d'un laurier, elle gardait ses blanches

We draaien er nog eens graag die mooie stem in ons programma Terug naar Toen van deze Ben Kramer, een man die we uiteraard allemaal kennen van zijn hit Oh, de Clown bedoel ik. En na Ben maken we plaats voor muziek uit het Song Verleden met Bugs Fizz, Making Your Mind Up.

staat beslist in mijn persoonlijke top 10 van de liedjes van het Eurosongfestival, deze van Bugsfeers. Er werd mij dus heel wat jaren geleden ook eens gevraagd om dit nummer op te nemen. En toen hebben wij dat op veler verzoek gedaan. We gaan het voor jullie nog eens onder het stof onderuit halen. Deze ken je beslist nog wel. Hartje van Goud. Rudolf Stevens.

0: je hart. Reacties, vrienden, op ons programma van Terug naar Toen. Heb jij soms een bepaald nummer dat je ook graag wil horen? Je mag het mij altijd laten weten. Eén e-mailadres. Rudolf Stevens.
1: Dit is reclame op Radio Monza.
2: WDS Electronics, de expert elektrozaak in service en verkoop van elektro met grote merken aan kleine prijzen. Wij verkopen en herstellen grote en kleine huishoudapparaten, gsm's, audio- en tv-toestellen. WDS Electronics, het woord service betekent hier nog iets. Nieuw is onze Deliver at Home service. Bestel voor 15 uur en u wordt binnen 48 uur beleverd. En wist u al van onze levenslange servicekorting van 20% op al uw aankopen? En uniek in de regio? Geen voorrijkosten binnen de 15 kilometer. WDS Electronics. Breersteenweg 321 in Kinrooi. Bel 089 70 22 48. Of kijk op wdselectronics.be.
3: Zoekt u een goede kantoormachine? Printer, papiervernietigers, lamineermachines, beamers, lettersystemen, etikettenprinters, rekenmachines, inbundmachines en alle toebehoren. Kortom, van printer tot niet-machine. Press en paperclips in de Kloosterstraat 2 te Kinrooi. Uw kantoorvakhandel met Full Color Copy Center. Vind onze vele promoties op www.bureautop.be. Makkelijk te bereiken, makkelijk te parkeren.
4: Heeft uw auto onderhoud nodig? Een herstelling? Geen probleem. Benny Jacobs, Breersteenweg 338 in Kinrooi. Tevens verkoop van tweedehands en nieuwe auto's. Vindt u uw keuze niet? Geen probleem. Wij helpen jou graag zoeken. Ook is Benny Jacobs erkend LPG-installateur. Benny Jacobs, Breersteenweg 338 in Kinrooi. Telefoon 089 70 25 10.
5: De Telegram valt om de 14 dagen bij jou in de bus. Maar wist je dat je hem nu ook online kan lezen? Dat doe je op www.ikleesdetelegram.be. Een interactieve website waarop je heel wat meer kan dan alleen maar lezen. Ga daarom vlug eens kijken naar www.ikleesdetelegram.be.
4: Jeroen Mone, Schurrestraat nummer 9 in Mollebeersel. In de winkel van Ludo en Linda Mone. We hebben een mooie vitrinekoeling gezet met heerlijke ijstaarten, halve liters ijs, lactose- en suikervrij ijs, ijsbols en nog veel meer. Zelf ambachtelijk gemaakt. Jeroen Mone, Schurrestraat 9 in Mollebeersel. Kom langs en bestel je heerlijk ijs of ijstaarten. Je bent van harte welkom.
6: Op zoek naar Noveenkaarsen? Dan moet je bij Partijhandel Rodo zijn. Wij hebben het grootste aanbod in België en Nederland. Meer dan 150 verschillende afbeeldingen en teksten. Verkrijgbaar als 3, 6 en 9-daagse branders in wit en rood. En we personaliseren ze helemaal naar jouw wens. Voor particulieren en groothandel. Bij Partijhandel Rodo vind je ook een gigantische stokverkoop van schroeven, bevestigingsmaterialen, gereedschap, poets- en wasproducten, potten, pannen en nog veel meer. En altijd aan de scherpste prijzen. Kom langs in Bree, Kluishofweg 7C, Industrieterrein Vostert. Slechts 15 kilometer over de Nederlandse grens. We zijn open op donderdag van 18 tot 20 uur, zaterdag van 9 tot 16 uur, zondag van 9 tot 12 en op afspraak. Bel 0496 03 0487 of bezoek noveenkaars.shop. Partijhandel Rodo. Groots in kaarsen, sterk in voordeel.
1: Als reclame op Radio Monza. Voor meer informatie, radiomonza@telenet.be.
4: Het uur is voorbij. Een nieuw uur breekt aan. Dit is jouw lokale Radio Monza vanuit Kinrooi op 106.5. Vanuit Maaseik op 105.6. Jouw lokale Radio Monza. Ook te beluisteren op het internet. www.radiomonza.be.
7: Radio Monza, het nieuws.
8: De federale regering verkoopt een deel van de Staatsbank Belfius en zoekt vanaf maandag officieel naar een koper voor 20% van de aandelen. Dat meldt de krant De Tijd. Het nieuws is ook bevestigd. Maandag horen we aan welke voorwaarden de kandidaatkopers precies moeten voldoen. Dan naar het Midden-Oosten, waar Iran de strategisch belangrijke straat van Hormuz opnieuw afsluit. Dat heeft de legertop gezegd op de staatstelevisie. De zeestraat zou eigenlijk weer open moeten na een principesakkoord met Amerika, maar volgens Iran schendt Israël het akkoord met de recente aanvallen op Libanon. Ondanks de spanningen starten morgen in Zwitserland wel technische gesprekken tussen de Verenigde Staten en Iran over een permanent vredesakkoord. Pakistan en Qatar bemiddelen daarbij de onderhandelingen over de zeestraat en het Iraanse nucleaire programma. In Mechelen zijn 90 zwemmers geëvacueerd uit het zwembad Geerdegemvaart. Er is een probleem met de technische installatie en een team is ter plaatse om dat op te lossen. Het zwembad sluit over 10 dagen sowieso definitief de deuren, omdat het verouderd is en eigenlijk dus wordt afgebroken. Het weer, het KMI waarschuwt voor vanavond en vannacht voor lokaal hevig onweer. Voor het hele land geldt vanaf 9 uur 's avonds code geel. De buien kunnen gepaard gaan met zware windstoten en hagel. Het blijft warm boven de 30 graden tot zeker eind volgende week.
9: Dit was het Radio Monza Nieuws.
10: Hoi hoi, een hele goede avond. De komende 2 uur is het Oldies en Goldies tijd met Sandra. Hartelijk welkom en ik zou zeggen, geniet ervan. En haal misschien alvast die cowboylaarzen uit de kast, want dit is Billy Ray Cyrus met Achy Breaky Heart.

Dat was Corrie en de Rekels met Adio, Adio. We gaan verder met een Duitszalig nummer, want die mogen natuurlijk ook niet ontbreken. Semino Rossi met Das Tor zum Himmel ist die Liebe.

Heel mooi plaatje bij dit mooie weer. Het volgende nummer, ik denk dat er eentje heel blij gaat zijn, is er eentje van K3. Dit is Waterval.

Dat was Camille met Camille, zeg ik beter, met kleur. We gaan een beetje een rustig nummer draaien uit het jaar 1971. Zijn de Tickets met One Way Wind.

The King of Rock and Roll, Elvis Presley met Devil in Disguise. We gaan verder met misschien wel de meest succesvolle popgroep uit Zweden. Hun grootste doorbraak was in 1974 toen ze het Eurovisie Songfestival wonnen. En wel met deze. Dit is ABBA met Waterloo.

Cliff Richard met Bachelor Boy. Terug wat Nederlandstalige muziek van eigen bodem. Liefde is een kaartspel uit 1996. Is dit Lisa Delbo.

Bonnie M met I See a Boat on the River. Bij het volgende nummer denk ik spontaan aan zomer. En daarom is deze zeker hier vanavond op zijn plek. Deze van Bart Kael, Zeil je voor het eerst.

En we gaan weer richting reclame en nieuws. Ik hoop dat jullie zo meteen nog steeds op de luistertoer zijn voor een tweede uur Oldies en Goldies met Sandra.

0: Dit is reclame op Radio Monza.
1: Voor elkaar met elkaar op zondag 28 juni. Feestpaviljoen Radio Monza op de Esserstraat 1 Bus 2 te Keunrooi. Artiestenparade met optredens van Freddy Davis, feestzanger René, Dienand Rutgers, duo Hoe Ouwer Hoe Gekker. Iedereen van harte welkom vanaf 14 uur. Presentatie Hans en Chris. Inkom is gratis.
2: Ondernemingen Ele NV vind je op de Leurbroek 1078 in Kinrooi. Telefoon 089 46 54 74 of via e-mail elemark@skynet.be. Voor grondwerken en afbraakwerken, klinkerwerken, rioleringswerken, droogzuigingen en containervuur. Er is maar één adres. Ondernemingen Ele NV.
3: Dakwerken Wijnen Stefan voor platte daken, hellende daken, renovatie en nieuwbouw. Zinkwerken, bak- en hanggoten, gevelbekleding, ontlossen en reinigen van daken is er maar één adres. Dakwerken Wijnen Stefan, Rijksweg 756 in Rotem. Telefoon is bereikbaar op 0497 62 12 43. Dat was 0497 62 12 43. Wijnen Stefan voor platte daken, hellende daken en nog veel meer.
4: Veilig rijden en soepel trappen? Dat doe je bij budgetbanden Biesel en RC Tweewielers. Autobanden, fietsen, motors en scooters altijd vakkundig, voordelig en met een glimlach. Heb je zelf banden gekocht? Geen probleem. Wij leggen ze er graag voor je op. We werken uitsluitend op afspraak, zodat we echt tijd hebben voor jou en je voertuig. Budgetbanden Biesel en RC Tweewielers. Samen sterk in service en voordeel. Op de Makkestraat 3 in Molenbeersel. Bel 0031 6 16 82 19 62.
5: Al meer dan 50 jaar staat Meubelen Geusens voor kwaliteitsmeubelen onder garantie. Bij ons krijgt u eerlijke informatie over slaapkamers, eetkamers, salons, relaxmeubelen en veel meer. Wij zijn gesspecialiseerd in gezond slapen, boksprings en matrassen die zorgen voor echte nachtrust. Kom langs en laat u verrassen door ons ruime aanbod. Meubelen Geusens, Hoogstraat 42 in Oudsbergen. Meer informatie op meubelengeusens.be.
1: Fusiefietstocht vanaf plusminus 30 kilometer op zondag 21 juni. Vertrek vanaf 10 uur bij Radio Monza en ook aankomst bij Radio Monza. Inschrijven €5 met twee consumpties te gebruiken bij Radio Monza. Grote Tombla, trekking rond 18 uur. Iedereen van harte welkom.
2: Radio reclame bij Radio Monza, dat rendeert. Vele handelaren gingen nu al voor. Onze reclame is te beluisteren op twee radiofrequenties en diverse internetkanalen. Neem contact met ons op voor de radioreclame via 0475 32 35 23. Vanuit het buitenland belt u 0032 475 32 35 23.
6: Heerlijke verse aardbeien, bramen en blauwbessen. Uit onze automaat, 24 uur per dag, 7 dagen op 7. Bij Maarten Rooijakkers, Tongerloosweg nummer 6 in Kinrooi. Telefoon is bereikbaar op 0495 571 382. Dat was Tongerloosweg nummer 6 in Kinrooi. Voor uw heerlijke aardbeien, blauwbessen en bramen. Bij Maarten Rooijakkers. Je bent van harte welkom.
1: Beste luisteraars, er is weer de grote tombola bij Radio Monza. Onze medewerkers komen bij u langs om de tombola-kaarten te verkopen. Al bij voorbaat dank, Radio Monza, Esserstraat 1, Bus 2 te Keunrooi.
7: Hypnose treedt de laatste jaren meer op de voorgrond als een volwaardige therapie voor de meest uiteenlopende geestelijke en lichamelijke aandoeningen. De medische wetenschap erkent ook meer en meer de therapeutische waarde en gebruikt deze dan ook steeds vaker hiervoor. Ook voor stoppen met roken, afvallen of traumaverwerking is het een makkelijk alternatief. Gelukkig kan jij hiervoor bij hypnotherapeut Svenny Ritsen terecht. Alles is bespreekbaar door de vele opleidingen die ze hiervoor gedaan heeft. Hypnose werkt, dat is een ding dat zeker is. En zo is het makkelijker om je doelen te bereiken. Svenny's hypnosepraktijk ligt in Deelse of ze komt op verplaatsing. Wat het nog makkelijker maakt om jouw doelen te behalen. Werkt alleen op afspraak. Wil je meer info? Kijk op Facebook Svenny Ritsen of bel 0479 818-166. 818-166. Ook voor energetische stervensbegeleiding kan je op Svenny vertrouwen. 0479-818-166.
8: Van Hoven Hout, al sinds 1939 jouw betrouwbare partner in hout en houtbewerking. Bij Van Hoven Hout combineren we vakmanschap met de schoonheid van natuurlijk hout en leveren duurzame, op maat gemaakte houtoplossingen. Van Hoven Hout zorgt voor gevelbekleding, betonindustrie, bouwpakketten voor zelfbouwers, slimme verpakkingsoplossingen en daken op maat. Allemaal geleverd bij jou op de werf. Van Hoven Hout is geopend van maandag tot en met vrijdag van 7 tot 12 en van 12:45 tot 17 uur. Van Hoven Hout, Leurbroek 1046 te Keunrooi, telefoon 089 70 11 70. Zie ook www.vanhovenhout.be.
9: Maar allee, doet je laptop van u het nu weer al niet? Kom, genoeg tijd verloren. We gaan naar RM Computers.
10: RM Computers is officieel excellent IT-verdeler. Gekend in onze regio voor topservice. Wij herstellen en verkopen laptops, printers, software en alle andere computerbenodigdheden. Wij lossen al je computerproblemen op. Ja, ook die van dochter Lief. En dit allemaal zonder afspraak. Bel ons op 089 650 643. RM Computers. Rijksweg 737. In Rotem, Dilze, Stokkem. Of surf naar www.rm-computers.be.
11: Thuisverpleging Laura Missotte. Een kleine groep met vaste verpleegsters die graag uw zorgen op hun willen nemen. Op basis van regelmatige erkende bijscholingen wordt uw verzorging nu en in de toekomst steeds optimaal uitgevoerd. Bij Thuisverpleging Laura hoef je ook niet te betalen. Dit wordt door ons dankzij het derde betalingssysteem rechtstreeks met de ziekenfondsen geregeld. Wij werken in de regio's Kinrooi, Mazeik, Dilze-Stokkum en Maasmechelen. Thuisverpleging Laura Missotte. Voor alle verdere informatie bel 0494 94 25 68.
10: Op zoek naar comfortabel, veilig en stipt vervoer? Bij VIP Taxi Mazeik bent u aan het juiste adres voor VIP-vervoer, zakelijk vervoer, dagelijkse ritten, luchthavenvervoer, comfort en service op maat. Wij brengen u snel en veilig naar uw bestemming, steeds met een glimlach. Mail naar info@viptaximazeik.com of bel 0479 16 50 93. VIP Taxi Mazeik. Betrouwbaar vervoer, dag en nacht.
12: Als reclame op Radio Monza. Voor meer informatie, radiomonza@telenet.be. Het uur is voorbij. Een nieuw uur breekt aan. Dit is jouw lokale Radio Monza vanuit Kinrooi op 106.5. Vanuit Mazeik op 105.6. Jouw lokale Radio Monza. Ook te beluisteren op het internet. www.radiomonza.be.
13: Radio Monza, het nieuws.
14: De federale regering verkoopt een deel van de Staatsbank Belfius en zoekt vanaf maandag officieel naar een koper voor 20% van de aandelen. Dat meldt de krant De Tijd. Het nieuws is ook bevestigd. Maandag horen we aan welke voorwaarden de kandidaatkopers precies moeten voldoen. Dan naar het Midden-Oosten, waar Iran de strategische belangrijke straat van Hormuz opnieuw afsluit. Dat heeft de legertop gezegd op de staatstelevisie. De zeestraat zou eigenlijk weer open moeten na een principesakkoord met Amerika, maar volgens Iran schendt Israël het akkoord met de recente aanvallen op Libanon. Ondanks de spanningen starten morgen in Zwitserland wel technische gesprekken tussen de Verenigde Staten en Iran over een permanent vredesakkoord. Pakistan en Qatar bemiddelen daarbij de onderhandelingen over de zeestraat en het Iraanse nucleaire programma. In Mechelen zijn 90 zwemmers geëvacueerd uit het zwembad Geerdegemvaart. Er is een probleem met de technische installatie en een team is ter plaatse om dat op te lossen. Het zwembad sluit over 10 dagen sowieso definitief de deuren omdat het verouderd is en eigenlijk dus wordt afgebroken. Het weer, het KMI waarschuwt voor vanavond en vannacht voor lokaal hevig onweer. Voor het hele land geldt vanaf 9 uur 's avonds code geel. De buien kunnen gepaard gaan met zware windstoten en hagel. Het blijft warm boven de 30 graden tot zeker eind volgende week.
13: Dit was het Radio Monza Nieuws.
15: Hoi hoi, welkom terug en een hele goede avond. Ook voor iedereen die juist heeft afgestemd op Radio Monza. Nog eventjes en dan vertrouw ik de knopjes en schuiven helemaal aan Jan van Bussel toe. Ik ben er ook zeker van dat zijn fanclub er al helemaal klaar voor is. Maar nu nog even oude nummers, maar ook recentere, maar altijd met een gouden randje. Want dat is Oldies & Goldies met Sandra. MUZIEK

Dat was Lee Towers, maar dit nummer wordt door heel wat zangers gezongen. I can see clearly now, the rain is gone. De volgende, dat is echt een meezinger. We kennen hem allemaal wel.

0: Danielle met Judy. En wij gaan naar de 80s met Sabrina. Dit is Boys and Summertime Love.
1: Bye.

Uit 1988 was deze en we blijven in de 80's en wel met drukwerk. Je loog tegen mij. Oeps, momentje. Er gaat even iets mis. Hier komt-ie. Drukwerk, je loog tegen mij.

5:30. Dit was Dana Winner met Vleugels. Het volgende nummer wordt ook gezongen door Corrie Konings. Maar het origineel komt uit 1965 en is oorspronkelijk van de Cats. Dit is Jukebox.

Sir Douglas Quintet met Dynamite Woman. Het is bijna weer 7:40. Ik hoop dat jullie het nog leuk vinden. We gaan verder met de Everly Brothers. On the Wings of a Nightingale.

Dat was ook nog eens een hele mooie van Jan Smit, Mijn Gitaar. Dan gaan we helemaal terug naar het jaar 1976. Mieke en vader Abraham, een prachtig nummer. Niet elke oester heeft een parel.

These Days van Bon Jovi. En zo zijn we weer aan het einde gekomen. En dat betekent dat Jan van Bussel in de startblokken staat. Ik wens jou, Jan, hier in de studio veel succes en draaiplezier zometeen. Voor jullie allen op de luistertour, hou jullie goed en doe het rustig aan. Zorg voor jezelf en heb aandacht voor iedereen die het met deze temperaturen moeilijker heeft en wat hulp kan gebruiken. Want weet je, als je iets voor iemand kan betekenen, dat geeft jezelf ook een fijner, blij, gelukkig en warm gevoel. En hiermee rond ik af. Heel veel liefs. Dit was Oldies & Goldies met Sandra. MUZIEK

0: is reclame op Radio Monza.
1: Dierenvoeders voor groot en klein. Dierenvoeders te Hagedoorn Kinrooy, Brennestraat nummer 2. Wij verkopen voeders van Equilano, Havens, Pavo, Cavallo, Voermeesters, Van Gorop, Equifit, Masters en nog vele andere soorten. Ook te verkrijgen houtkrullen, vlas, gehakseld stro en koolzaad. Grote pakken stro en hooi. Wij wassen ook uw paardendekens. Houd onze website in het oog. Iedere maand acties op www.dehagedoren.com. Wij zijn geopend iedere dag van 13:30 tot 18 uur. Zaterdag van 9 tot 16:30. Zondag en maandag zijn onze rustdagen. Bellen kan op 0032 485 17 1491. Of op info@dehagedoren.com. Actie wortelen. 20 kilo voor 3 euro.
2: Zoekt u een grasmaaier voor de particulier of hovenier? Of ander tuingereedschap van klein tot groot? Een trekker of een graafmachine? Bij Intrak Machines voor Buiten vindt u het allemaal. De koffie staat voor u klaar in Weert en in Voerendaal. Of neem een kijkje op www.intrak.nl. Intrak Machines voor Buiten. U kan er ook terecht voor onderhoud en herstellingen.
3: Medium Tim Live. Contact met overleden dierbaren. Live in de zaal. Op 11 september in CCHA Hasselt in de Concert- en Theaterzaal. Tijdens deze unieke avond maakt medium Tim contact met de spirituele wereld en brengt hij boodschappen van overleden dierbaren. Ontmoet opnieuw wie je nooit bent vergeten. Misschien is die boodschap wel voor jou. Koop nu je tickets via CCHA Hasselt te gast of via www.mediumtim.be. Medium Tim Live. Dit wil je niet missen.
4: Plaats tekort? Dan moet je Open Haardebouw Kinrooy bellen. Gelegen naast de studio's van Radio Monza. Open Haardebouw Kinrooy verhuurt stallingen, opslagruimte voor goederen, meubelen, hobby- en karweimateriaal. De mooi gelegen opslagruimte ligt in de Esselstraat 1 te Kinrooy en is geheel vrijblijvend te bezichtigen. Voor meer informatie kan je ook bellen naar 089 70 26 89.
5: Het huis van Maria is al meer dan 20 jaar haar trots en vreugde. Hoewel ze dat houten latten plafond toch graag wil vervangen. Maar renovatie lijkt een nachtmerrie. Overal stof. Gelukkig is dat niet het geval met spanplafonds Stijvers. Ja. Met meer dan 20 jaar ervaring hebben deze vakmannen alles onder controle. In slechts één dag is dat oude plafond van Maria verleden tijd. Zonder sloopwerk, zonder stress. Niet alleen chic, maar ook brandveilig, vochtbestendig en met 10 jaar garantie. Ben jij ook je lattenplafond beu? Laten we dat veranderen. Bezoek stijvers.be. Spanplafond Stijvers. Een nieuw plafond in één dag.
6: Thuisverpleging Nurza, team Els Kraags, bestaat uit een teamverpleegkundige met een groot hart voor zorg. Om u continu de meest kwalitatieve zorgen te kunnen geven, volgen we op regelmatige basis specialisatieopleidingen. In onze dienstverlening staat de patiënt centraal. Indien u ziek bent of niet meer goed te been, dan is thuisverpleging geen overbodige luxe. Wij staan 7 dagen op 7 voor u klaar. Bent u op zoek naar ervaren verpleegkundigen, regio Kinrooi-Mazeik, aarzel dan niet om ons te contacteren. Voor warme en professionele thuiszorg. Nurza, team Els Kraags op het nummer 0477 52 55 89.
7: Vishandel Jacques en Lizzie Stijvers. Elke donderdagvoormiddag in Kinrooy op de Rotonde van 7:30 tot 13:00. Elke vrijdagvoormiddag op de Martin Bree van 7:30 tot 13:00. Uw visspecialist met vele soorten vers bewerkte en huisbereide visproducten. Natuurlijk vers gebakken kabeljauwfilet en overheerlijke verse kibbeling. Huisbereide visgratijns met kabeljauw, zalm of scampi's. Lasagne met verse zalm. Vele soorten vissoepen. Pennisalade met gerookte zalm, krab en garnaal. Huisbereide visbami, extra gevuld. En natuurlijk de beste en mooiste mosselen van Premier uit Zeeland. Voor info of bestellingen, bel naar 0475 48 3607. Of kijk op onze Facebookpagina, Vishandel Jacques Stijvers.
0: Dit was reclame op Radio Monza. Voor meer informatie, radiomonza@telenet.be.
8: Het uur is voorbij. Een nieuw uur breekt aan. Dit is jouw lokale Radio Monza vanuit Kinrooi op 106.5. Vanuit Maaseik op 105.6. Jouw lokale Radio Monza. Ook te beluisteren op het internet. www.radiomonza.be.
9: Radio Monza, het nieuws.
10: De regering gaat een deel van de staatsbank Belfius verkopen. Dat heeft het kernkabinet beslist. Vermoedelijk heeft dat toch ook wat te maken met de interne begroting. Die wordt besproken. Hoeveel geld er precies nu naar binnen rolt is niet helemaal duidelijk. De keizer en keizerin van Japan zijn in ons land voor een staatsbezoek van 3 dagen. Hun vliegtuig landde vanmiddag op Melsbroek. Het was kroonprinses Elisabeth die hen opwachtte. Iran sluit de zeestraat van Hormuz opnieuw af, laat het Iraanse leger weten. Een reactie op nieuwe Israëlische aanvallen op Libanon. Daarbij zijn 32 doden gevallen. Iran zegt dat daarmee het voorlopige vredesakkoord tussen Iran en de VS wordt geschonden. Het Griekse eiland Kreta is vanmiddag opgeschrikt door 2 aardbevingen met een kracht van 4,6 en 5,3. Ze volgen elkaar met enkele minuten tussenop. Dat melden lokale media. De schokken waren op het hele eiland te voelen, maar er is nog geen schade gemeld. De vrouw van de Spaanse premier Pedro Sanchez mag het land niet meer uit tot aan haar proces. Dat heeft de Spaanse rechtbank beslist. Ze moet daar onder meer terecht staan voor corruptie en fraude. Ze zou haar rol als vrouw van de premier misbruikt hebben. Zij zelf ontkent alles. Vanavond blijft het nog lang zonnig en warm. Vannacht trekken er opnieuw onweersbuien over het land. Die kunnen hevig zijn. Morgen zonnig en warm bij maximaal tot 34 graden. In het noorden is er kans op een bui. De volgende dagen blijft het zomer en met maximaal tot 36 graden. De kans op onweer wordt steeds groter tegen de avond.
9: Dit was het Radio Monza Nieuws.

Even labbelen, een goede avond, luisteraars. 2:20. Het is natuurlijk wel weer tijd voor de zaterdagavondshow. Zoals elke zaterdag tussen 20:00 en 23:00, luisteraars. Voilà. Ja, voor mij was natuurlijk wel Sandra, nu is weer Jan van Bussel met allemaal goede krakers van je Wanselen. Luister als land. Als u blijft luisteren via Radio Monza 106.5, 105.6, dan hoort er natuurlijk wel meer en meer. Luister als land. Maar eerst hebben we al een goede avond, is voor Jan van Bussel tot 23:00, luisteraars. Voilà.

Ja, ja, voor mij zijn er altijd krakers van je wans. Dus al 55 jaar geleden. Tin Lizzy is natuurlijk wel vier keer in elkaar. Maar whisky in the jar, het zit nog altijd bij. Luister eens, voilà.

En jij weer zo'n goede rocker vanuit de jaren 70, luisteraars uit 1977. Normaal, of zullen we maar zeggen abnormaal, tot en met oerend hart zit er nog altijd bij. Eigenlijk toch speciaal voor Noah, mama Jessica en papa Frank de Beijer. Luisteraars, voilà!

0: Ja, toch weer zo'n goede oude kraakroep even naar vanuit de jaren 70 luisteren. Zijn naam is Ron Brian Ferry, luisteren. De prijs of love, toch een kraker van je Waalse luisteraars. Voilà!
1: Ze kunnen het non de u allemaal wel zeggen, maar er is de Marianne King van het feestje. Hier!

Nee, de ganse dag is natuurlijk wel warm tot en met de luisteraars. Je kunt altijd s'avonds op het terrasje zitten luisteren. Kun je meer genieten als door de dag zelf luisteren. Maar toch een goede kaker met niemand minder dan Stef Ekkel luisteraars. Voilà.

goede kraker van de Waalse langs de Nederlandse kant. Ook al meer dan 50 jaar geleden. Meewoed, drie dames bij elkaar. Met Homer, Rio erbij. Weet je natuurlijk wel meer en meer aan luisteraars. Voilà. Maar de volgende single zegt toch speciaal voor een heer vanuit Mazeik, luisteraars. Ja, het moest natuurlijk wel een singeltje zijn van niemand minder dan Wiltura, luisteraars. Voilà.

0: Ja, toch een goede kraker van je baas. Ook al meer dan 55 jaar geleden, begin jaren 70, luisteraars, is natuurlijk wel deze Wiltura, luisteraars. Maar deze Angelina is natuurlijk wel een andere dame. Maar eigenlijk toch speciaal van hier. Die weten nog altijd, luisteraars, voilà. Maar de volgende zing ook een kraker van je baas. De origineelse is er iets anders, dan weet je natuurlijk wel meer en meer. Maar eigenlijk toch speciaal voor de schoonzoon en kleinzoon van niemand minder dan... Gerard en Hilda vanuit de... weg maar luisteren ze inderdaad. En toch speciaal voor die komt natuurlijk van deze te willen luisteren. Ricky Paris, voilà.
1: Well, it's one for the money, two for the show. Three to get running, I'll go cat go. But don't you step on my blue suede shoes.

weer zo'n goede oude kraker met niemand minder dan Ricky Paas te blij. Blue Sweet Shoes zit er nog altijd bij, luisteraars. Eigenlijk toch de bedoeling voor deze schoonzoon en kleinzoon van niemand minder dan Gerard en Hilda de bij, luisteraars. Voilà!

gisteren al 60 jaar geleden met deze twee bij elkaar geluisterd. Ike en Tina Turner, River Deep Mountain Line. Klinkt nog altijd even mooi, luisteraars, voilà. Maar de volgende zingen zijn toch speciaal die vandaag jarig zijn, luisteraars. Of het nu mannen zijn, of vrouwen, of kinderen, tot en met. Kom onze collega B.O.B.O. luisteraars, voilà.

Weer ja, zo'n goede kraker, ook vanuit de jaren 70 waren vier heren bij elkaar. Ze waren natuurlijk van Den Haag, niemand minder dan de Golden Earring luisteraars. Weekend Love, ja ja, op dit moment is er altijd Weekend Love erbij, ja luisteraars, voilà. We gaan toch stilgaan naar het tijd zijn van 21 uur, luisteraars. Maar voor het tijd zijn van 21 uur, niemand minder dan Marco Borsato. Gewoon maar luisteren wat ze daarmee bedoelen. Ik leef niet meer voor, ja, wat je daarmee bedoelt, toch een heel goede vraag. Luisteraars, voilà.

Het uur is voorbij, een nieuw uur breekt aan. Dit is jouw lokale Radio Monza vanuit Kinrooi op 106.5, vanuit Maaseik op 105.6. Jouw lokale Radio Monza, ook te beluisteren op het internet www.radiomonza.be.

weer zo'n Vlaming tot en met zo oud als mezelf. Luister, toch een goede kraker met niemand minder dan Willy Sommers. Luister, laat de zon in je hart en geniet ervan met de zon erbij. Ja, luister als voilà. Maar het is eigenlijk toch al 4 minuten na 21 uur. Blijf je natuurlijk wel genieten met goede singles om nooit te vergeten. Luister als voilà.

is lekker warm. Het is nog altijd open tot en met gewoon natuurlijk wel de leesgesneed aandoen. En luisteraars, dan moet je natuurlijk wel Mira Mira. Zijn naam is nog altijd niet meer Terry Dirks, luisteraars. Voilà.

toch weer een goede single, luisteraars. Ook begin jaren 70. Dat zijn natuurlijk wel de Walkers, luisteraars. Oma, darling, Helena. Ja, die Helena zit er nog altijd bij. Maar deze heren, luisteraars, zijn er vijf in elkaar. Is wel iets anders, luisteraars. Voilà.

ook al jaren geleden luisteren. Begin jaren 80, Bugsfizz, twee heren en twee dames erbij. Making your mind up, toch een goede kraker van je Waalse luisteraars, voilà. Maar de volgende single was eigenlijk toch speciaal voor zo'n Angel. Is natuurlijk wel de collega hier bij Radio Monza. Komt natuurlijk wel van Speedy luisteraars. Is er toch eentje niet meer minder dan Lux Theno? Ik ben de zon, meer kan ze natuurlijk wel niet weten. Nou, luisteraars, voilà.

0: Dat voor een goede single langs de Vlaamse kant. Niemand minder dan Luc Steen. Hoor, luisters, ik ben als de zon. Ja, dan zijn we er altijd mee bezig. Luisters, laat ze gewoon gaan. Dan weet je natuurlijk wel meer en meer. Luisters, voilà.
1: Eins, zwei, Polizei. Drei, vier, Grenadier. Fünf, sechs, alte Keks. Sieben, acht, gute.

Yes, precies al 50 jaar geleden met deze vier heren bij elkaar. Luisteraars, is het natuurlijk wel Smokey, luisteraars. Een hele lange titel, weet je, meer en meer. I'll Meet You at Midnight. Toch een goede kraken van je balste, luisteraars. Voilà.

0: Je hebt toch een Oostenrijker toch maar de luisteren. Zijn namen zijn
1: altijd... Jullie vinden ze allemaal niet in muziekvideo's.
0: Het is anders, wij zullen het natuurlijk wel niet. Maar toch een goede kaker met Hansie Hinterzicht. Wat is nou een geluk, luisteraars? Toch een goede single bij elkaar, luisteraars. Voilà.

de origineelste was natuurlijk wel van vader Abraham. Maar luisteraars, het is nu iemand anders, ook al een Nederlander erbij. Zijn naam is nog altijd John de Bever, daar in dat kleine cafeetje. Ja, die zit er nog altijd. Luisteraars, voilà.

0: Ja, het zijn natuurlijk wel twee Nederlanders bij elkaar, ook al 50, 56 jaar geleden. Greenfield en Cook, luisteraars, Only Lies. Toch een goede kraker, luisteraars, voilà.
1: Soms denk ik nog terug aan een tijd die ik nooit vergeet. Ik was in Spanje, het was ontzettend heet. De taal die sprak ik niet, het ging me veel te snel. Maar het Spaans.

favor. Ik doe moest ik naar huis met het vliegmachine. Conchita met haar snor, die wil ik nooit meer zien. Ach, ik voel me rot, niet goed in mijn vel. Hoog tijd dat ik iets bestel.

Ja, ja, zo kwam 10 of 12 jaar geleden met deze Vlaming erbij, jouw luisteraars. Zijn naam nog altijd Tom Waas, luisteraars. Dos cervezas, por favor. Toch op zijn Italiaan, op zijn Spaans. Maar de rest wel Nederlandstalig tot en met, de luisteraars, voilà. Maar de volgende single is niet meer minder dan Elvis Presley. En een andere single om nooit te vergeten, wat eigenlijk niet te weten is, luisteraars. Baby, won't you want to be me? Is natuurlijk wel iets anders, luisteraars, voilà.

kan natuurlijk niet laten, af en toe zijn een single erbij. Live tot en met de luisteraars, ook al jaren geleden met Elvis Presley erbij. Baby, what you want with me to do, is toch een heel goed ding. Luister maar, goede kraken van je baas, kunt er nog altijd bij, luisteraars, voilà. Maar de volgende single is van Galis, van Gelis, luisteraars. Eigenlijk toch speciaal voor Angel, vanuit de Meeswijk, luisteraars. Comcast, Questa, Paradise, krijg je natuurlijk gewoon van Speedy, luisteraars, voilà.

Ja, ja, was eigenlijk toch bedoeld voor deze dame vanuit Meeswijk. En luister aan zola, over niemand dan deze Angel van Gelis. Is natuurlijk wel deze hier van F-Predator Challenge. Luisteraars, Conquest of Paradise was natuurlijk wel de titel. Maar eigenlijk toch speciaal voor deze Angel, luisteraars. Voilà. Maar de volgende zingen we een goede kraken van je Waalse. Ja, meer kan het aan jullie zeggen. Alleen beluisteren weet u meer en meer. Luisteraars, voilà.

0: Het uur is voorbij. Een nieuw uur breekt aan. Dit is jouw lokale Radio Monza vanuit Kinrooi op 106.5. Vanuit Maaseik op 105.6. Jouw lokale Radio Monza. Ook te beluisteren op het internet. www.radiomonza.be.
1: One, two, three, four.

en een goede rocker mop vanuit de jaren 70. Luister, Status Quo, Hold Your Back, Hold Your Back. Toch een goede kraker van je baas, luisteraars. Voilà. Maar het is eigenlijk toch al 5 minuten na 22 uur. Maar de volgende single is eigenlijk toch speciaal voor Jan en Mia. Ook voor Angel, ook voor Hilde en Kortjens, luisteraars. En ook voor Marcel en... Nog eentje erbij is natuurlijk maar eentje van Mieke, luisteraars. En ook voor Ursula en nog erbij, luisteraars. En alle luisteraars erbij komen natuurlijk wel van Mia en Marina Flipkes, luisteraars. Onderwals met Maria.

Ja, ja, toch 4 minuten en 50 seconden. We kunnen genieten met deze fietsenvreemde bij je luisteraars. En mijn wals met Maria was eigenlijk toch bedoeld voor Jan en Mia. Ook voor Angel en ook voor Hilde Kortjes, Marcel en Miki. En ook voor alle luisteraars, die sokjes van Radio Monza. Geen natuurlijk wel van Mia en Marina te bijluisteraars. Voilà!

Gewoon kijk erbij, luisteraar, maar toch een goede kraker vanuit de jaren 60, luisteraars. 60 jaar geleden, Dave D, Dozy, Bicky, Mick en Tits, maar het gewoon maar oké, luisteraars, voilà. Maar de volgende single was eigenlijk toch speciaal voor Mia en Marina, krijg je natuurlijk wel van Angel, voor het Nerutere, luisteraars, voilà.

wat zij ermee bedoelt is toch een goeie ding. Luister maar, toch een goeie single met deze Marco de Rolland erbij. Twee armen en een zoen was eigenlijk bedoeld voor Mia en Marina. Kreeg natuurlijk wel van Angel vanuit Nerutere luisteraars. Voilà.

Je hebt toch twee goede singles bij elkaar, instrumentaal en een zanger erbij, luisteraars. De eerste was natuurlijk Leni en Ludwig met Skiwalzer. En de laatste was natuurlijk Rob de Nijs, Ritme van de Regen. Twee goede singles bij elkaar, luisteraars. Voilà.

dat waren natuurlijk wel drie singles bij elkaar. Goeie singles om nooit een beetje genieten te tonen. Maar dat luisteraar zo lang. Eerst was het natuurlijk wel die rollen Polonaise met Hansi Hinterzeer. En daarvoor was er niet minder dan deze helemaal Hollands. We gaan er iets te bijpakken, luisteraars. En de laatste was natuurlijk wel Frans Teunis. Geniet van het leven. Nou ja, als we dat nog kunnen doen, kunnen we gewoon verder doen. Luisteraars, voilà.

wel een beetje warm, luister. Ben er altijd mee in zingen met dat zingen. Kan natuurlijk weer niet later. Luister, als we het waren natuurlijk wel twee singles bij elkaar. Benny Nijman, mijn schoonste cadeauken zit er nog altijd bij. Maar de laatste was natuurlijk wel eens de Stef Enkel, luister. Stadje Koestijn. Ja, heb er twee met deze twee van genoten tot en met. Luister, als we de volgende singles zijn twee bij elkaar. Tergend langzaam tot en met. Luister, als we

dat zijn natuurlijk wel twee Vlamingen bij elkaar. Cliff Rilly, tezamen Luc van Meeuwen. Maar ons geheim, luisteraars, dat bestaat er nog altijd. Meer kan natuurlijk niet zeggen. Als je natuurlijk wel een probleempje aan luisteraars, kun je altijd erbij zeggen. Met gele rozen weten natuurlijk wel meer en meer aan luisteraars. Voilà.

tweetergend, langzame krakers van je Waalse, langste La Vlaamse kandeluisters. Cliff Rilly, de samen Luc van Meeuwen, ons geheim. En de laatste was natuurlijk Bart Herman met zijn gele roze erbij. Als die gele roze erbij zijn, luisteraars, laat ze gewoon verder gaan. En luisteraars, voilà. We gaan er nog eentje pakken met Hansi Hinterzee, en luisteraars. Stel een goede zagen hier dit stonden aan dicht, luisteraars. Dan weet je meer en meer, en luisteraars, voilà.

Ja, hij is natuurlijk wel een luisteraartje, maar dat toch wel een goede single met deze Hansi Hinters weer erbij. En luister, en al lang een tijd een beetje meer en meer. Ik zie je hier en stonden al onder dicht. En ja, klinkt nog altijd even mooi tot de maat. Luisteraars, voilà. We gaan toch stilletjes aan op het einde van dit programma, luisteraars, voilà.

0: Straße wegen auf dem Programm. Also heute ist auf die Batze Klasse Löstras. Mein kleiner Sess, ja, ich klinge noch heute even mooi, Löstras, voilà. Ja, maar nu zitten we toch op het einde van dit programma, luisteraars. Wanneer ben ik weer? Donderdag tussen 11 en 13 uur. Voor de rest nog een leuke nacht en een hele prettige nacht erbij, luisteraars. Voilà.
1: Let's go.

Het uur is voorbij, een nieuw uur breekt aan. Dit is jouw lokale Radio Monza vanuit Kinrooi op 106.5, vanuit Maaseik op 105.6. Jouw lokale Radio Monza, ook te beluisteren op het internet www.radiomonza.be.

Het uur is voorbij. Een nieuw uur breekt aan. Dit is jouw lokale Radio Monza vanuit Kinrooi op 106.5. Vanuit Maaseik op 105.6. Jouw lokale Radio Monza. Ook te beluisteren op het internet. www.radiomonza.be.

Het uur is voorbij. Een nieuw uur breekt aan. Dit is jouw lokale Radio Monza vanuit Kinrooi op 106.5. Vanuit Maaseik op 105.6. Jouw lokale Radio Monza. Ook te beluisteren op het internet. www.radiomonza.be.

dokken te ronken. In dat Oud-Amsterdam krijgt een zeeman de stuipen tot hij zich

Het uur is voorbij, een nieuw uur breekt aan. Dit is jouw lokale Radio Monza vanuit Kinrooi op 106.5, vanuit Maaseik op 105.6. Jouw lokale Radio Monza, ook te beluisteren op het internet www.radiomonza.be.